0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.

Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met daarin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slechte eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran. Het zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip waarschijnlijk niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. En BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijtraken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Het weer dan, van weer online. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust worden 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking. In het noordoosten kan er een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
2: Het is bijna 6:00. Even een blik op de weg met Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment al. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord. Daar 6 minuten 2 kilometer. En dan 13 minuten vertraging op de A50 Apeldoorn-Os tussen Waterberg en Renkum. Daar dus 13 minuten door een ongeval.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
7: Slam. Florian Hamelink.
2: Op je donderdag.
8: Bijna weekend. Ik word weer lachen.
2: Ja. We komen die donderdag door met Kevin Lidl, Termion en dit is Hugo en Solto.

0: Kevin Lidl. En Terminal by Slam. Let's go! Boost your summer. Zo, de dag begint met de allerslechtste grap die je als radiomaker kan maken. Goedemorgen op je donderdagochtend, 6 minuten over 6. Het is 16 juli, veel zessen. En ik vind de dag donderdag voelt ook altijd aan als een 6. Weet je ook niet? Ja, ja, dat is echt. De maandag is dan, dat voelt echt als een 1 of een 2. Een zaterdag is dan een 9, maar een donderdag voelt echt dan als een 6. Ja, het getal 6. Hey, goedemorgen Florian, hier nog een keertje bij je op dit onchristelijke vroege tijdstip. Maar jongens, het is donderdag, bijna weekend. Betekent dat bijna heel Nederland zomervakantie heeft. Ja, alleen de strijders in het midden van Nederland, die moesten nog een week aan de bak. Of ja, eigenlijk gewoon voor de mensen die in het onderwijs zitten natuurlijk. Morgen start op Slam in ieder geval alvast het weekend met de Mixmarathon. Die liner voor die Mixmarathon, die maken we straks bekend in de Slam ochtendshow over een kleine 2 uur. En ik heb zelf nog een beetje kleine oogjes. Ja, ik wilde gisteren heel graag Engeland-Argentinië nog kijken. De wedstrijd werd gespeeld om 9 uur. Dat was de tweede halve finale van het WK. En er werd zoveel gespeculeerd over die wedstrijd. Gele kaarten, rode kaarten, knokpartijen, eenzijdige scheidsrechters. Ik had hoge verwachtingen. Uiteindelijk viel het eigenlijk best reuze mee. En ook jammer dat uiteindelijk Argentinië nog 2 keer scoorde. Nou, niemand gunte die klote Messi, toch? Nee, Engeland stond echt tot de 80ste minuut 1-0 voor. En uiteindelijk in die laatste 10 minuten gaf Engeland het weg en scoorde Argentinië 2 keer. Maar het was in ieder geval een betere wedstrijd dan die anderhalve finale. Want dat was echt een kansloze pot. Zo, ik moet nog even wakker worden. Goedemorgen. En nu is ook de finale bekend. Zondag speelt Spanje de finale tegen Argentinië om 9 uur. Aanstaande zondag dus met in de rust die halftime show. Voor het eerst tijdens een WK-finale. Ja, de FIFA die verbreekt een beetje hun eigen regels. Want in hun regels staat dat de rust eigenlijk maar 15 minuten mag duren. Maar door die halftime show wordt die rust nu verlengd naar ruim een half uur. Er zijn namelijk optredens van Shakira, Burna Boy, Coldplay, BTS, Justin Bieber.
1: Hans Bieber?
0: Nee, Justin Bieber. En de klapper tijdens de halftime show, toch wel de Muppets. Ja, de Muppets zijn gelekte beelden van Kermit de Kikker, dat hij alvast aan het repeteren is voor tijdens de halftime show. Want hij gaat performen tijdens die halftime show van de finale van het WK voetbal. En ik heb een klein stukje audio voor je, exclusief op Slam. Alvast een voorproefje van de halftime show, de Muppets.
2: Als het beter, als het beter is. Oh ja. Wil niet zeggen dat ik jou niet
0: nee.
2: mis.
0: Ja, dit is top.
2: Ga maar kijken hoe het dan.
0: Ja. Ah, dat wordt een spektakel, dat kan niet anders. Aanstaande zondag, 9 uur, de finale van het WK voetbal. Hey, goedemorgen, de vroege donderdagochtend. Kom je door met een beuker van Rihanna, Only Girl in the World. Naar Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.

Styler en de Vintage Culture en Freaky One bij Slim. Dan is het 7:10. Even de wegen voorspellen van vandaag. Ik pak de glazen bol erbij en ik zie daarin... Oei, drukke ochtendspits. Misschien wel de drukste van de hele week. Met vooral file op de A50 en de A12. Vandaag probeer die te vermijden. Probeer sowieso die auto te vermijden, maar ga lekker naar buiten. Vandaag... Een zomerse dag, grote temperatuurverschillen wel. Aan de kust 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31 graden. Iets meer bewolking vandaag. En in het noordoosten kan er een bui vallen. Maar voor de rest heerlijk zomerweer, jongens. Je ruikt dat weekend. Maar helaas, het wordt wat kouder in het weekend. Ook wat meer wolken, wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 tot en met 22 graden. Maar misschien is dat juist alleen maar lekker met al die festiviteiten die zijn. Ah, er is veel te doen dit weekend. Als je je gaat vervelen dit weekend, dan zou ik dat heel knap vinden. De Tilburgse kermis die gaat van start in Tilburg. De naam zegt het. Het is de grootste kermis van de Benelux. Volgens mij staan er altijd 150 attracties en achtbanen en zo. Ja, ik woon zelf in Tilburg, dus ik zou het moeten weten. Gisteren was dus het geval, ik moest even naar het centrum rijden met mijn auto... Nou, die kermis is dus in het centrum. En ik rijd dat centrum binnen en ik denk, kut. Ja, natuurlijk al die wegen afgesloten, word ik weer via allemaal wegetjes gestuurd. En ik heb er letterlijk 20 minuten gedaan om uit dat centrum te komen. Omdat, ja, dan mag je weer niet zo'n weg in, dan moet je weer die bepaalde weg volgen. Het was echt één groot dolf. Dus mocht je in Tilburg het centrum in moeten, doe dat niet met de auto. Je komt er niet meer uit. Hey, en dat geldt ook voor Nijmegen natuurlijk. Daar zijn de vierdaagse feesten, die beginnen morgen ook. En dinsdag dan gaat dan de Vierdaagse Marathon ook van start. Succes als je hem gaat lopen. Holy shit, dat lijkt mij... Ja, het klinkt heel makkelijk, hè? 4 dagen even een beetje wandelen. Maar oh, dat valt toch vies tegen. 4 keer 50 kilometer is dat volgens mij. En ik kan kiezen, 30, 40 of 50. Hey, en dan in België, de Gentse feesten, die vinden ook plaats. Ook vanaf morgen, dus als je in de buurt van de grens woont. Nou, lekker de Gentse feesten pakken, echt leuk. De Zwarte Cross start ook vandaag. Natuurlijk in de Achterhoek. En gisteren gingen de Friese ballonfeesten ook nog van start. Ik weet niet precies hoe dat gaat, die Friese ballonfeesten. Of daar ook een dik feest is met veel bier en dikke muziek. Maar nou, ook leuk voor als je in het noorden woont, de Friese ballonfeesten. En misschien ga je hier wel naartoe, hè. Vanaf morgen dan start het eerste weekend van Tomorrowland. En hij staat natuurlijk op die line-up. Lost Frequencies. Alvast lekker opwarmen met Sweet Disposition. A Moment of Love bij Slam.

0: Heb je vergeten Dominator in Eersel? Natuurlijk, dat is ook dit weekend dat de gigantische hardcore festival had plaatsvindt. Het is voor de 16e keer volgens mij. Ik zag gisteren een TikTok van hoe die stage is getransformeerd tot echt een gigantische stage van hoe die dit jaar uitkomt te zien. Echt vet. Veel plezier als je er naartoe gaat. Dominator natuurlijk dit weekend. Mocht je nergens naartoe gaan en je niet willen vervelen, dat wil ik zeggen. Ik heb nog echt een waanzinnig programma wat dit weekend online komt, wat je echt even moet kijken. Daar ga ik je zo meteen even over bijpraten en ook top en komt eraan.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Profiteer van zomers voordeel bij Yourlease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Ja?
17: Is het echt serieus?
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
20: Kippie.
19: Bij Energie

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Alles even geweest. Goedemorgen, dit is Slam met de weerupdate van je vrienden van Weer Online. Een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust 22 tot 25 graden. En in de rest van het land 28 tot 31 graden. Korte broeken aan, na werk. En Flitsmeister meldt 5 vertragingen van 10 minuten of langer op de A16. De Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Van Brienden-Noordbrug en Terbrechtseplein daar 11 minuten, 4 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht daar 10 minuten, 4 kilometer. De A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk 11 minuten, 3 kilometer. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Industrieterrein Avelingen 10 minuten, 5 kilometer. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal, daar 11 minuten. Dan word je bijgepraat in een half minuutje door het ANP. En daar zul je hem hebben, A.M. Peter.
4: Goedemorgen. Er zitten grote verschillen in de bedragen die gemeenten geven aan mensen met erg weinig inkomen. Die krijgen in Amsterdam 85 euro steun per jaar, maar even verderop in Diemen ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Argentinië heeft de halve finale op het WK voetbal gewonnen van Engeland. Op de valreep, want Engeland stond lang met 1-0 voor. Pas in de laatste minuten maakte Argentinië 2. Ze moeten in de finale tegen Spanje. En op festival Legends of Rock afgelopen weekend in Arnhem zijn 6 mensen niet goed geworden door de hitte. En er was geen gratis water. Je moest 6 euro betalen voor een flesje. Burgemeester Marcouch vindt dat het niet had gemogen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
3: En pak die dumbbells maar uit de kast. Tijd voor ochtendgymnastiek met Eric Prydz. Call on me zometeen naar Topic. En Becky G.

0: De laatste James Hype en Serotonin bij Slam. Het is 10 minuten over 6:30 geweest. Goedemorgen, Florian Hiese op de plek van Marijn Ozeveen. Die is nog een dagje met vakantie. En we werken toe na 7 uur een nieuwe Slam ochtendshow. Ik had gisteren een goede vakantie-watchtip voor je. Zit er natuurlijk veel in de auto deze dagen of in het vliegtuig onderweg naar de vakantiebestemming waar je naartoe gaat. En dan moet je wat kijken, hè, onderweg. Gisteren kwam ik met Ik Geloof in Mij. Waanzinnig programma van een paar jaar geleden. Werd uitgezonden op SBS 6. Over 8 volkszangers die iets te veel in zichzelf geloven. Echt hilarische uitlachtelevisie. Moet je echt even gezien hebben. Maar ik heb nog zo'n topprogramma gevonden. Dit komt morgen online op Prime. En het heet Undercover Lover. En ik heb de eerste 2 afleveringen al gezien. Via YouTube dan. Iemand ging erop reageren. Dus zo kon ik het al zien. En als je van Ex on the Beach of Temptation Island houdt, dan wordt het echt. Dan wordt het echt smullen. Dit wordt echt fantastisch dan. Het idee is dat 11 singles een villa in worden gestopt. Maar 11 na 5 daarvan zijn dus eigenlijk niet single, maar die zitten dus in een relatie. En het is aan de mensen in de villa om erachter te komen wie er in de relatie zit. Blijven de lovers in de villa undercover, dan winnen ze 50.000 euro. Ja, dat klinkt krankzinnig dit, hè? Je moet je dus voorstellen dat die mensen die in een relatie zitten, die gaan dus expres vreemd om dus single te lijken voor die andere singles, zodat ze niet verdacht worden. En die partners die kijken allemaal mee via een andere villa, via allemaal schermen. Zo'n bizar concept. Wie bedenkt het überhaupt? En er doen ook weer zoveel debiele mensen aan mee. Dat is misschien wel het allermooiste. Bijvoorbeeld Ruben. Hij heeft nogal veel grenzen, moet je horen.
1: De regels zijn geen fysiek contact. Niet samen in de badkamer bijvoorbeeld, want er zijn geen camera's.
2: Nou ja, als ik straks wel met iemand in bed lig, dan mag ik absoluut niet knuffelen. Lelijke pyjama aan.
1: Ja, lelijke pyjama gekocht voor de.
0: Geen fysiek contact. Nou, dan lijkt het me toch lastig om single te lijken. Spoiler, die vriendin van Ruben die overtrad de regels al na 5 minuten. Ja, en andere mensen die gaan binnen het eerste uur al echt goed vreemd. Het is een krankzinnig programma, maar heerlijk om weg te kijken tijdens bijvoorbeeld die lange autorit of tijdens de vlucht. Undercover lover. Tippie van mij. Echt even kijken, dat wordt echt hilarisch. Hey, zometeen in de Slam Ochtendshow hebben we nog een kijktipje voor je. Een gloednieuwe film die door filmrecensenten helemaal de hemel in wordt geprezen. En sinds vandaag in de bioscoop te zien is.

En I Like It bij Slam. Het is bijna 7 uur, zometeen de Slam ochtendshow, waarbij we je weer een vrije vrijdag gaan geven, dat je Morgan Freeman bent. Het enige wat je even moet doen is de Slam-app erbij pakken en even Morgan Freeman of vrij in een appje naar de Slam-app sturen. Bellen we je zometeen wellicht terug en regelen we een vrije vrijdag voor je. Moet je wel je wekker om 8 uur zetten morgen, want dan word je wakker met de set van deze man, Jamie Jones, State of Mind, bij Slam.

0: I Love Again bij Slam. Die heb ik nog nooit gehad. Anouk is te laat. Anouk is te laat. Hij is te laat. Ja. Zou die komen?
1: Attention!
0: Anouk! Ja, ik zie hem nu buiten de deur staan, maar hij ziet dat mijn microfoon aanstaat. Dus ik denk niet dat hij naar binnen komt. Kom, jongen! Heb je geen pas? Hij heeft geen pas. Oh, Anouk kan niet naar binnen. Oh, wacht. Jongens, ik moet hem even helpen. Oh, wat sneu. De grote ster van de ochtendshow. Geen pas, kan niet naar binnen.
2: Dat doen we zelf niet meer.
0: Waar is de portier? Waar is je portier dan?
2: Die heb ik nog niet gezien, maar ik heb sowieso het idee dat echt heel Amsterdam, waar wij dan zitten, dat iedereen nog op één oor ligt, joh. Het is zo rustig.
0: Echt?
2: Nou ja, hier in de ring. Dus, ja,
1: attention!
2: Nou, attention, zijn wakker in ieder geval.
0: Zo, koekoek.
2: Het is, ja, dat is ook typisch, hè. Je wil ook niet in de ring van Amsterdam zitten, eigenlijk. Dus misschien dat iedereen hem overslaat vandaag.
0: Lekker. Nou, zullen we ook naar huis gaan dan?
2: Nou, nee, we zetten het volume gewoon harder. Dat we heel Nederland bereiken.
0: Ook goed zo.
2: Dat is wat we gaan doen.
0: Met deze beats. Slam. Coming up.

0: Stuur nog even een goeiemorgen in de Slam app. Wie weet word je de eerste luisteraar en win je een fanny pack. Toch?
1: Ja, ja, dat is precies wat je moet doen.
0: Oké.
1: Doe je.
2: Dansen. D-A-N-S-E-N.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
17: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
19: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Hey mannen.
26: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
27: gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
30: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze 85 euro extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft kritiek op festival Legends of Rock afgelopen weekend. 6 mensen werden niet goed door de hitte en er was geen gratis water, alleen flesjes voor 6 euro. Marcouch zegt dat het festival geen vergunning had gekregen als hij dat van tevoren had geweten. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen de halve finale met 2-1 van Engeland. Pas in blessuretijd maakten ze de winnende goal. En daarna hielden ze tegen de regels van de FIFA in een spandoek omhoog met een politiek statement over de Falklandeilanden. Daarover wordt al tientallen jaren met Engeland geruzied. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt en de temperatuurverschillen zijn groot. Langs de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, AM Peter. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de files. A2 Kerkdriel Martinus Nijhoffbrug meldt 17 minuten file. En op de A2 staat al 20 minuten bij Waardenburg en Lingenbrug. En dan nog een flinke file van 33 minuten op de A16. Van Brielenoordbrug en Terbrechtseplein, dat komt door een ongeluk. Tot slot de A27 ook eventjes noemen. 10 minuten. Nieuwendijk en de Merwedebrug, want de oprit is dicht. Flitsers op de A7 Drachten-Groningen bij 168,3. A15 Vuren-Gorkum bij 103,5. En de A27 Almere bij 115,2. A28 Hulshorst-Amersfoort bij 59,5. A50 Eindhoven 95,7. En de laatste alweer op de A59. Sprangkapelle richting Breda bij 111,9. Het is zover. Binnen nu en een minuutje jouw kans om Slam naar je huis te halen. We hebben limited editie merchandising. De house in de pauze kousen, de buckethead. Of ga je voor de vernieuwde fanny pack. Die is ook aan te raden. Ja, die is echt aan te raden. Ik geloof dat de eerste SOS ingestitcht stond door mensen uit Bangladesh. Maar dit is echt kwaliteit, jongen. Nu is het helemaal goed. Dit wil je hebben. En je kan het winnen. Door Goeiemorgen te appen in de app van Slam. Dan mag je zelf je presentje uitzoeken.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Anul Hendricks
16: en
17: Florian Hamelink.
2: Dit is die ochtendshow die jouw kans geeft op een vrije vrijdag. Later deze ochtend kan jij Morgan Freeman.

0: laatste werkdag van de week.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, want bij Slam hoef je die vrijdag nooit mee te tellen, hè. Hier begint het weekend zo vroeg als nergens anders. De pre-party van het weekend is morgen al vanaf 6 uur 's ochtends de Mix Marathon. En wij mogen later deze ochtend de line-up onthullen. Over een uurtje ongeveer.
2: Zo, en ik heb even gekeken. Hij is dik. Hij is dik deze.
0: Hij is dik, hè. Er staat iemand in de line-up die vanavond Paradiso heeft uitverkocht.
2: Zo!
0: Ja, ja, ja. Ik heb hem gisteren hier ontmoet. En vanmiddag, geloof ik, ga ik naar zijn kleedkamer toe. Dan gaan we babbelen in de middagshow.
2: Oké.
0: Want het is een leuke gast. En dan draait hij morgen weer hier. Ja, we zijn echt dikke vrienden. Wie dat is, dat hoor je dan over een uurtje ongeveer. En in deze ochtendshow ook jouw kans op die vrije vrijdag natuurlijk. Ja, als er een vrijdag is die je vrij wil hebben, dan is het wel die van morgen. Want het wordt lekker weer, man.
2: Zo, en er is veel te doen, hè? Er is natuurlijk een Zwarte Cross is in de Achterhoek.
0: Tilburgse kermis. We hebben het Ballonfestival Friesland.
2: Zo, maar dat is echt, daarvoor zou je zeker vrij willen vragen eigenlijk.
0: Tomorrowland,
2: Gentse feesten heb je nog. Ja. En Nijmeegse feesten.
0: Oh, de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, tuurlijk. Ja, dit weekend is het weekend dat je vrij wil krijgen.
2: Dominator, vergeet altijd Dominator.
0: Vergeet altijd Dominator. Je moet Dominator nooit vergeten.
2: Nee.
0: Anders vergeet ze jou nog. Dus app alvast Morgan Freeman. Want we gaan je Morgan Freeman maken. Hoe doen we dat? We bellen je baas met zo'n goede smoes. Dat jij dus op onze kosten een vrije dag gaat krijgen. Dit hoef je helemaal geen geld te kosten. Ook geen uren. We regelen het helemaal. We timmeren het helemaal dicht.
2: Ja.
0: Zodat je vrij bent. Heb je gisteren nog iets gezien van de wedstrijd? We gaan zo wel weer even bellen met de VI Situation Room.
2: Nou, het was de 90ste minuut. Toen werd het 1-1. En toen dacht ik, kutzooi. Ik wil wel die wedstrijd afkijken. Maar het wekkertje gaat om 4:15. Ik denk, oei, dat wordt dan een heel kort nachtje. Ja, en toen natuurlijk die 2-1. Kleine spoiler, maar Argentinië.
0: Argentinië is door, ja. Het was wel waanzinnig
2: voetbal.
0: Wat
2: een toppot, hè?
0: Man, dit was de finale.
2: Shit, ja, ik heb echt genoten.
0: Dit was de finale voor de finale.
2: Ik hoopte nog wel eigenlijk dat Messi even een goede trap tegen zijn kuiten had gekregen of zo. Tegen zijn scheenbeen of zo.
0: Waarom hoopt iedereen dat toch?
2: Ja, toch. Even een flinke tik tegen die Messi aan.
0: En Florian, jij zit hier nog alleen vandaag. Maandag is Marijn er weer.
3: Ja.
0: Ik heb, dit kan ik nu wel zeggen, Marijn gaat het toch niet horen. Maar ik heb misschien gisteren, Marijn is echt de allergrootste Messi-hater. Hè? Ik heb echt nog nooit iets meegemaakt. Die loopt ook als de microfoon uit is nog te schreeuwen. Ik heb een Messi-shirt gekocht.
2: Nee.
0: Voor Marijn, gisteren, ik zat een beetje te shoppen. Gesigneerd.
2: Gesigneerd?
0: Ja, door een of andere Antilliaan. Maar daar staat daar wel Messi op. Het was 9 euro. Ik denk, hey, die gaan we hem cadeau doen aan het einde van het WK. Dan overhandig ik Marijn hier zijn gesigneerde Messi-shirt.
2: China.
0: Onze nieuwe biografie buitbewaker Rafael van der Vaart. De man van Estefana Polman kan lekker op vakantie met zijn wijfie. En nu haar nieuwe biografie een hit blijkt te zijn. En dan ga jij zeker de hele dag frikandellen eten op het terras, Rafael.
4: Wie zegt dat ik elke dag frikandellen eet? Is dat te veel?
0: Ja.
5: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
5: Stel jezelf even voor. Zeg het maar.
6: Hey, goedemorgen. Mijn naam is Robin Boterbrood, 30 jaar. En ben op dit moment onderweg om een acteur op te halen vanuit Talpa.
0: Huh? Een acteur? Nou ja, Robin, welkom in de ochtendshow sowieso.
6: Ja, dankjewel. Goedemorgen, jongens.
0: Jij werkt bij Talpa?
6: Oei. Ja, klopt. Oké. Okay. Ja,
0: maar als je een acteur ophaalt, dan is het dus wel meer de tv-tak?
6: Ja, zeker weten. Ja, ik doe productiewerk. Dus ik zorg ervoor dat alles achter het scherm soepel verloopt en dat alle acteurs, actrices veilig op locatie komen.
0: Wat gaaf, joh.
2: En welke acteur ga je nu ophalen? Ben ik heel benieuwd.
0: Goeie vraag, zeg. Nog niet echt gedaan.
6: Ja, dat is eigenlijk beroepsgeheim, hè?
0: Ja, maar we kunnen een beetje raden, toch? Dat mag ook.
6: Dat is het. Nou, kijk. Voor vandaag is aardig een waslijstje, maar ik begin de dag met Bo Schneider.
0: Oh,
2: die ken ik wel. Nou, is toch meegedaan aan...
0: tot zover het raden.
2: Ja. Aan de, hoe heet de Verraders, toch? Heeft hij meegedaan?
6: De Verraders, ja, zeker. Ja. Dat klopt.
2: Oh, ja.
0: Bo Schneider. Oh ja, die heeft ook gespeeld in Goede Tijden, Slechte Tijden, ja.
6: Ja, zeker.
0: Wat
6: ja.
0: Leuk zeg. En wat voor soort film wordt dit dan? Of is het een commercial? Dat kan natuurlijk ook.
6: Dit is seizoen 3 van Medicentrum West.
0: Oh! Wat leuk.
6: Ja.
0: Ja, je moet echt heel geheim doen, merk ik al van je werk.
2: Hey, en wat vind je van John de Mol? Wat vind je van John de Mol? Ja. Even eerlijk.
6: Ja, ik ken hem nog niet persoonlijk, maar...
2: Nee.
6: Ik hoop dat het een gezellige man is om aan de koffie te zitten.
0: Volgens
6: ik ga
0: mij
6: zeggen van wel, want dan weet ik zeker dat ik in ieder geval nog werk heb.
0: Ja, ja, nee, daarom. Ik praat ook helemaal met je mee. Oké, jongen, wij wensen jou heel veel succes vandaag op de set daar van Nou, de Talpa-productie. En we sturen jou een Slam cadeau. Dat vind ik dan wel weer mooi. Dan kan je dat even opdoen of aantrekken. Want de buckethead gaat op je hoofd. De house in de pauze, kousen gaan aan de voeten. En de Slam fanny pack die gaat om je middel. Dus jij mag het zeggen. Waarmee kom jij op Talpa-productie aan?
6: Ik denk toch met de fanny pack, jongens.
0: Goede keuze. Hele goede keuze. Ja. Hartstikke goed. Die sturen we naar jou op, Robin. En we wensen je veel succes vandaag.
6: Hey, dank jullie wel, jongens.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen. Ik ben Sanne en ik denk dat het getal onder de 1000 6-7 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 69
0: euro.
2: Kan gebeuren, Sanne, maar je ging ervoor als een echte Gen Z'er.
1: Dat klopt.
2: Mooie dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Medusa en Rani. Silence.

0: een voetballiedje.
1: Na, na, na, na.
0: Ja, ik weet het.
1: Nederland, toch?
0: Ja, we hebben toch een Nederland-versie van deze?
2: Ik ben er ook nog niet achter wat het origineel is.
0: Ja, wat is het? Chris Cross doet dat altijd goed. Die vinden dan weer een sample dat je denkt... Ja, het heeft wel een herinnering ergens in mijn hoofd... maar ik kan het niet helemaal plaatsen.
2: Ik ga even op onderzoek uit.
0: Ja, het was de Grand Slam tot en met morgen. Ja, eigenlijk draaien we hem vandaag voor het laatst als Grand Slam... want morgen kiezen we weer een nieuwe hier bij Slam. Het is bijna 7:30.

0: vloer. Want ja, ook de experts van VI die zaten er wederom naast. Die zeiden gisteren tegen ons, Engeland gaat door. Die gaan voor een verrassing zorgen.
1: 100 euro ingezet, hè? 100 euro.
0: Echt waar, heb je dat gedaan? Ja?
1: Nee.
0: Oké, okay,
1: gelukkig niet.
0: Nee, gelukkig niet. Nee, alsof je dat verdient hier. wat wil ik zeggen? Oh ja, we gaan bellen met VI zo. Okay. En vooruitblik op de finale, die is zondag. En nog even een verhaal halen over gisteren. Argentinië, krankzinnig, de spannendste wedstrijd op dit WK gezien. En de Bouws en Magnetic hoor je ieder moment.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF, tegen kanker voor het leven.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
14: Ja?
15: Is het echt serieus?
16: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk.

0: Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Waza. Goedemorgen Slam, 3 minuten over half 8. Dit is je weer update van Weer Online. Het is bewolkt aan het begin van deze dag. En de temperatuurverschillen zijn wederom groot in het land. Langs de kust wordt het om en nabij de 22 à 25 graden. In het midden 28. En het zuidoosten tikt vandaag de 31 aan. Later ook kans op onweer. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files op de A2. Kerkdriel, Martinus Nijhofbrug. 18 minuten door een kapotte auto. A2, Beest en Everdingen. 12 minuten. En de A16, Ridderkerk Noord, het Terbrechtseplein. Dik 32 minuten daar al. A27, Nieuwendijk-Gorkum. Een kwartiertje, de oprit is dicht. En op de A50, Takitusbrug, Maasbrug, 11 minuutjes. Hou rekening met 10 minuten vertraging op de A67, Zomeren en Geldrop. En de A73 als laatste, Bezel en Tichlia, daar 16 minuten. Flitsers op de A1, Stroe-Apeldoorn bij 67-1. A7, Drachten-Groningen bij 168-3. A15, Vuren-Gorkum bij 103,4. A27, Almere bij 115,2. En de A28 meldt een flitser bij Hulshorst richting Amersfoort bij 59,5. A30 Lunteren-Ede, 18,1. A50 daar bij Eindhoven opgepast bij 95,7. En de A59 sluit hem af. Sprangkapelle Breda bij 111,9. En dan is hier het laatste nieuws van het ANP. A.N. Peter in een half minuutje.
11: Goedemorgen.
10: Morning.
11: De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan €100 per jaar. In de gemeente ernaast Twenterand €900. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is gestopt. Bijna 30% van wethouder is nu een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. En in Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4de persoon in de auto zou het slachtoffer zijn. En dat waren de hoofdpunten voor het ANP.
10: Dankjewel en tot later weer, Peter.
12: Anul Hendricks.
10: Ja, en...
12: Florian Hamelink.
10: De vakantiekracht. We zijn er met de ochtendshow tot 10 uur. En

0: hooikoord speelt wel op. Je hoort het weer. Master KG en Jerusalem. Die waren niet bij het WK, hè? Israël? Nee, die hadden zich niet gekwalificeerd dit jaar. En 22 ook niet. En ook 2018 niet. We werken er niet al daar. We gaan even bellen. Naar die ondergrondse bunker. Van VI.
1: Oh ja, die code.
2: Voor wachtwoord in.
1: Komt-ie.
0: En dan... Ja, worden we doorverbonden. Met de redactie, onder de grond.
3: Goedemorgen, met Bas.
0: Hey Bas. Daar zijn we weer, derde dag op rij.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Nou, is de goedemorgen. Hoe heb jij de nacht beleefd? Ben je een beetje onrustig gaan slapen nog? Want de spanning gierde bij mij nog door de aderen heen.
3: Ik ben met Thomas Tuchel in gedachten gaan slapen. En dat overkomt me niet vaak. Maar het waren wel wissels, hè?
0: Zo. Ah, dit was wel. Misschien spreek ik voor mijn beurt, want ik bel jou natuurlijk. Maar was dit niet de spannendste WK-wedstrijd so far?
3: Ja, nee, absoluut. Ik had echt dit wordt een klassieker. Ook met de overtredingen. De derde, vierde minuut. Spelers zaten er al bovenop. Je voelde de spanning. Natuurlijk de opbouw van de wedstrijd. Ja, ook te scoren, hè. Het bleef echt lang spannend. En ik had eigenlijk wat te doen op het einde met de Engelse sterren.
0: Ja.
3: Omdat de wijze waarop het werd weggegeven toch echt pijnlijk was.
1: Het is een beetje hetzelfde als hoe het met Nederland is gegaan, toch? Althans, dat denken mensen. Met die wissels. Die trainer van Engeland die dacht, nou, we gaan even een beetje verdedigend spelen. We laten bij 1-0, toch? Of...
3: Nee, zeker. Ik moest ook aan Nederland tegen Japan denken. Waarbij Koeman zo wisselde dat eigenlijk alle diepgang uit ons spel verdween. En bij Engeland zag je hetzelfde gebeuren. Hè? Anthony Gordon werd in de 72e minuut naar de kant gehaald. Ze gingen met 5 verdedigers spelen, zonder snelle aanvallers. Ja, het was eigenlijk een soort uitnodiging voor het slotoffensief van de Argentijnen. En ik denk dat je die set doet, je ziet het meer trainers doen. Alleen dit was in de 72e minuut, er wordt veel tijd bijgetrokken. Ja, je krijgt eigenlijk te maken met een periode van 25 minuten waarin je omsingeld gaat worden.
0: Ik heb altijd geleerd, de aanval is de beste verdediging. En dat leerde ik op scouting notabene. Kan je nagaan. Ik mag hopen dat het deze jongens ook verteld is.
1: Maar hoe kan nou zo'n grote trainer zo'n fout maken dan?
3: Ja, ik denk toch angst. De Engelse, de nationale ploeg heeft wel een geschiedenis met het weggeven van voorsprongen. Zijn voorganger Gerrit Southgate kreeg ook kritiek. Dat hij vaak op beslissende momenten keuzes vanuit angst maakte. Hij heeft zijn selectie er ook op samengesteld. Dan Burn, die bijvoorbeeld inviel. Die is eigenlijk speciaal meegenomen om in de slotfase ballen weg te koppen.
0: Ja.
3: Alleen dat je geen snelheid meer voorin hebt. Waarmee je ook de Argentijnse verdedigers terughoudt. En zorgt dat zij zich ook zorgen moeten maken over counters. Ja, dat is natuurlijk wel een grote fout.
0: Nu wordt de derde plek ook nog beslist. Die wedstrijd gaat gespeeld worden. Dat is echt bizar dat dat nog moet. Maar ik begreep dat de teams daar 24 miljoen voor krijgen. Dus het is wel de moeite om toch even op het gras te gaan staan. Engeland tegen Frankrijk. Wanneer wordt die wedstrijd gespeeld eigenlijk?
3: Zaterdagavond.
0: Alright. En de finale, hoe laat is die zondag?
3: Zondag 9 uur.
0: 9 uur. En wat denk jij? Gaat Messi het voor een tweede jaar op rij flikken? Of naar een tweede editie op rij?
3: Oh ja, ik zou toch echt zeggen dat Spanje favoriet is. Alleen,
1: we weten hoe dat is gegaan, hè Bas? We weten hoe dat is gegaan.
0: De
3: Argentijnen, het is ook iets ongrijpbaars, hè. De wijze waarop ze gisteren toch weer ontsnappen. Als je eigenlijk de hele knock-out fase ziet. Messi, die kwaliteit. De eerste assist was niet heel bijzonder, maar... De tweede assist, de voorzet is weer perfect.
0: Ja,
3: ze hebben natuurlijk wel...
0: Met zijn slechte voeten. Met zijn slechte voeten, begreep ik.
3: Ook dat nog, ja.
1: Het wordt wel mooi, hoor. In de finale dan de jongste ster, Jamal, tegen het oudste rot in het vak.
0: Ja,
1: mijn oudste rot in het vak.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
3: Hey, er zijn prachtige foto's ook van Messi die die baby Jamal in een badje doet.
0: Dat heb ik ook wel eens gezien, ja. In een badje doet?
1: Wacht, nee, dat heb ik niet gezien. Nee. Gaat het nog steeds over voetbal?
3: Het ging over... het was volgens mij een...
0: Het is zijn zoon.
3: UNICEF of de promotie van UNICEF. En daar... Die foto bestaat echt heel bijzonder.
0: Oké, nou, je ziet zo meteen bij Google...
1: Breaking news.
0: Je ziet zo meteen bij Google op kantoor zien ze echt zo'n piekende grafiek... van wat zijn mensen nou weer op zoek in Nederland, man.
1: Lamine Yamal is de zoon van Lionel Messi. Je hoort het hier.
0: Hey, maar Bas, als jij nu gewoon zegt dat er een Spaanstalig iemand wint zondag... dan zit je volgens mij helemaal goed. Dat maakt dan niet uit. Dan heb je de winnaar goed voorspeld.
3: Laat ik al eens een keer zo'n voorspelling doen, ja.
0: Ja, iemand die Spaans spreekt, die wint zondag. We gaan kijken. Heel veel plezier alvast. En maandag doen we nog wel even een laatste belletje... en dan blazen we die hele Situation Room op, oké? Is dat een deal?
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: Dankjewel Bas, en een heel fijn weekend alvast. Clooney, Robin S. en Zara Larsen hier in de ochtendshow.

0: 4 voor 8. En ieder moment ga ik het je vertellen. Het is wel nodig dat we dit horen met z'n allen. Waar zijn een paar kinderen gisteren mee thuisgekomen in Utrecht? Tot grote schrik van de ouders. Dit ligt gewoon voor het oprapen in Nederland.
1: Een gigantische dildo.
0: Rare grap. We hebben het over kinderen, man. Okay. Schaam je. Ga je lekker terug naar Neverland, man. Het is bijna 8 uur en zometeen ga je het antwoord horen.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is one van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. Meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. Hoeveel toeslag je krijgt als je een minimuminkomen hebt, hangt af van waar je woont. Per gemeente kan het honderden euro's schelen, meldt de Volkskrant. Zo krijgt in De Bilt een alleenstaande ouder 700 euro meer dan net verderop in Utrecht. Experts noemen het een soort postcode-loterij en vinden het oneerlijk. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot erbij in de lucht en er vloog een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. In de auto zat nog iemand. Of die was ontvoerd, wordt nu uitgezocht. En nog voordat de film The Odyssey in de Nederlandse IMAX-bioscoop is te zien, heeft hij al een record te pakken. In de voorverkoop zijn al tienduizenden kaarten verkocht en dat is nooit eerder gebeurd. The Odyssey is een mythologische spektakelfilm in IMAX-technologie voor een extra hoge resolutie en gaat vandaag in première. Het weer dan, van weer online. Het is wisselend bewolkt met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In het midden 28 en in het zuidoosten 31. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
13: Thank you. 8:02. We checken de Nederlandse wegen. Een file op de A2 bij Waardenburg en Culemborg zorgt voor een half uur vertraging, 12 kilometer. A12 Gouwe-Bleiswijk, 3 kwartier door een ongeluk. En op de A15 Deel en Brug over de Linge, 35 minuten, 10 kilometer. Ook daar een ongeluk. Nou, ga maar even overwegen of je het werk al moet appen dat je 8:30 niet gaat redden. De A16, een half uur file van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. En op de A35 Almelo-West en Wierde-West, 11 minuten vertraging. 10 minuutjes A27 Hilversum-Eemnes, de verbindingsweg is dicht. En als laatste de A73, Bezel en Tichelia, daar 13 minuten. Flitsers A1 Struwe-Apeldoorn bij 67.1. A7 Drachten-Groningen bij 168.3. A12 Harmelen-Gouda bij 50.8 en de A15 Vuren-Gorkum bij 103.4. A15 Hardingsveld-Giessendam-Gorkum bij 87.4. A27 Almere bij 115.2. A28 Hulshorst-Amersfoort 59.5. A30 Lunteren-Ede bij 18.1. De ene laatste op de A50 Eindhoven bij 95.7. En de A59 sluit hem af Sprangkapelle-Breda bij hectometerpaaltje 111.9. Ieder moment hier de beats van Bibi Rexha, Guetta en ook Jay-Z in de line-up.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
16: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
11: De hele zomer lang, elke

0: Slam.
1: Anu en Marijn.
2: Nou, die laatste is er maandag weer. Ik ben hier nu met
0: Florian Hamelink.
2: En zometeen, ouders in Utrecht schokken zich gisteren rot toen ze zagen waar hun kids mee thuis kwamen. Wat het was, dat hoor je zo. 5 over 8.

0: Met kerst heb ik echt het slechtste kerstcadeau ooit gehad van oma. Toen was net Jay-Z helemaal een opspraak. Schandaal hier, schandaal daar. En toen kreeg ik onder de kerstboom het boek Becoming Jay-Z.
1: Oh, nee.
0: Maar die ben ik dus gisteren gaan lezen op het strandje vlakbij Hilversum, waar ik met mijn vriendin even aan het water lag. Dus je kon mij spotten met het boek Becoming Jay-Z. En ik ben er niet ver vandaan, jongens. Ieder moment verander ik in Jay-Z. Het kan elk moment gebeuren. Jordan Namp Ankor hier in de ochtendshow met een rondje nieuws van Maden tot Moskou, Nijverdal tot Nairobi.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. We gaan echt de hele wereld rond, man. En we beginnen in Senegal. Na de uitschakeling van Senegal op het WK is er een bizarre rel ontstaan. De voorzitter van de Senegalese voetbalbond die zegt dat de teamarts eigenlijk een gynaecoloog was. En dat de spelers daarom niet goed zijn verzorgd. De arts in kwestie heeft inmiddels gereageerd dat hij wel de juiste diploma's heeft. Ach man, wat een trieste bedoeling van dat elftal. Ik weet niet waar je meer poesies ziet. Als gynaecoloog of als arts van het Senegalese elftal. Oh. United Airlines komt met een nieuw ticket waarbij passagiers kunnen betalen voor een gegarandeerd lege middenstoel. Ook krijgt die lege middenstoel een functie. Er komt namelijk een tafeltje overheen waar je van kan eten. Zo krijgen reizigers meer elleboogruimte en dus een grotere tafel zonder meteen een business class ticket te hoeven kopen. De nieuwe plekken gaan later dit jaar in de verkoop. Er komt ook een supergoedkope stoel waarbij jij in de middelste stoel zit en mensen van jouw schoot mogen eten. Tot zover dat argument van de NS trouwens, dat een stoel in de trein altijd voor een mens en niet voor een tas is. In het vliegtuig kan je nu een lege stoel kopen om van te mogen vreten. En tot slot, twee kinderen zijn onwel geworden in Utrecht nadat ze snoepjes hadden gegeten die ze op straat hadden gevonden. In de snoepjes bleek cannabis te zitten. De kinderen zijn onderzocht, maar maken het inmiddels weer goed. De politie onderzoekt waar de snoepjes vandaan komen en waarschuwt ouders om extra alert te zijn. Ook meerdere scholen in de wijk hebben inmiddels ouders gewaarschuwd voor zakjes die eruit zien als gewoon snoep, maar dus drugs bevatten. Zo, maar die kinderen die hebben pas een boeiend spreekbeurtonderwerp straks, hè. En toen zag ik Donald Duck op een waterfiets en wow, de domtoren werden raketten die vlogen omhoog. Oké, dit is misschien de enige keer dat ik wel even in de buurt-app had willen zitten. Hoe zouden die moeders daar gisteren geklonken hebben, man? Man?
3: Ik haat iedereen! Iedereen haat mij!
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ik denk dat mama ook een snoepje kan gebruiken. De ochtendshow met de meeste muziek, 7:15. Ieder moment onthullen wij hier de Mix Marathon line-up. En die wordt goed. Spoiler. Eerst Frankie Rizzardo, Shinjuku.

de hele week naar uitgekeken, Slam. Ready? Ja, oké. Okay. Daar komt hij aan. De line-up van de pre-party van jouw weekend. De Slam Mix Marathon met morgen vroeg om 6 uur de beste set van vorige week. Wat mag nog een keer in de replay? Volg @SlamOfficial en stem later vandaag in de story. Om 7 uur Shimza morgen. Fire, fire. Om 8 uur Jamie Jones. Nou, we gaan gewoon ontbijten met een cocktail, man. Om 9 uur Sam Veld hier op het grootste podium. En om 10 uur Jude en Frank. 11 uur is voor Joel Corey. Vet. Die heeft de Mix Marathon Track of the Week nog. Om 12 uur de Mix Marathon Request. Dan draaien we alles wat jij wil horen. Om 1 uur Mr. Belt & Weasel. Om 2 uur Alok. En om 3 uur Laura van Dam live. 4 uur is voor John Summit. Wat vet. En om 5 uur zetten we de 14 grootste dancebeukers van de clubs weer in de juiste volgorde. In de Mix Marathon Chart. En dan om 3 uur 's nachts speciale vermelding voor Jiggits die vanavond...

Slam.nl. Nou, even de pre-party van de pre-party doen dan maar. Ja, ja. Mix Marathon. Track of the week. Dat moet dan deze zijn. Morgen ook in de line-up te vinden. Joel Corey. En Whisper.

0: heruitgevonden. I love it. Joel Corey en Whisper. Morgen dus ook te vinden in de Mixmarathon. Dan draait hij om 11 uur al.
1: Zo,
0: 11 uur in de ochtend. Ja, ja, ja. Ben erbij. Mis niks van Joel Corey. Ieder moment in de Slam Ochtendshow doen wij even een belletje naar de grootste filmkenner die wij kennen. En dat is Noah Zeeuw. Die doet voor Pathé ook van alles online. Zie je hem wel eens voorbij vliegen. En The Odyssey gaat vandaag natuurlijk in première. Het zat al eerder in het grote mensennieuws hier op Slam dat het alle records aan het breken is qua ticketverkoop. Ja. Wat voor film is dit? Wat kunnen we verwachten? En is het de moeite om 2:50 voor in een stoel te zitten? Dat hoor je dan zo in je ochtendshow na het

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Lekker toch?
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Alle verf super voordelig.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Goedemorgen Slam, het is exact 8:30. Je weerupdate komt van Weer Online. Vandaag vooral in het zuidoosten zonnig en warm met temperaturen tot de 31 graden. In het midden rond de 28 en aan de kust lekker 22 tot 25 graden. Er waait een matige noordoostenwind, in de loop van de dag gaat het harder waaien. Er komt ook onweer aan en dat is later op de dag. Flitsmeister dan met de files A2 Del-Waardenburg 17 minuten en de A2 Del en Culemborg daar 14 minuten. A12 Gouda-Bleiswijk een uur door een ongeluk. En de A15 Del en Brug over de Linge 41 minuten 13 kilometer. A15 IJsselmonde-Benelux 12 minuutjes. En op de A16 rekening houden met 10 minuten vertraging bij Ridderkerk-Zuid en Feyenoord. A16 van Brienenoordbrug, Terbrechtseplein 23 minuten. En op de A20 wordt het verkeer omgeleid tussen Nieuwkerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Dat kost je 23 minuten extra. A73 als laatste, een kwartier alsof het niks is tussen Bezel en Bijlveld. Komt door een auto met pech. En flitsers op de A1 Stroe Apeldoorn bij 67.1. A2 Bunde Echt bij 249.8. A7 Drachten Groningen bij 168.1. A12 Harmelen Gouda 50.8. En de A15 Vuren Gorkum bij 103.4. A16 Breda bij 71. A16 Prinsenbeek Breda 59.6. A22 dat is Beverwijk richting Velsen bij 14.8. A27 Almere 115.2. En de A30 Lunteren Ede bij 18.1. A50 als ene laatste Eindhoven 95.7. En Sprangkapelle richting Breda op de A59. Uitkijken bij 111.9. Dan doen we nog even een rapido rondje nieuws. We zijn er nu toch. Daar is het ANP. En A en Peter in een half minuutje.
10: Goedemorgen.
9: Hallo.
10: De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio-omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is een tekort aan examinatoren, schrijft het AD. In New York zit in de rook van de bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale zondag. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Vanavond gaat een van de meest gehypte films ooit draaien in de bioscopen. En wij moeten even weten, is het die hype helemaal waard?
11: Anoul Hendricks.
9: En wie zijn wij dan? Nou, Anoul, dat ben ik. En daar heb ik ook nog
11: Florian Hamelink. Ja.

0: Nou, de summer is niet alleen magic. De summer is heter dan ooit. Dus zoeken we lekker die verkoelende bioscoop op, als je het mij vraagt. Vandaag draait hij dan eindelijk The Odyssey.
1: That world is gone.
2: Ik zat er ook ineens helemaal in.
0: Ja, vet, hè?
2: Ik zat te staren, jeetje.
0: Vaak hoor je aan zo'n trailer wel aan het aantal knallen en die wel hoe spectaculair het gaat worden. Nou, op basis hiervan wordt dit huge. De nieuwe Christopher Nolan film, The Odyssey, draait vanaf vandaag in de bioscopen. Noah Zeel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, lieve luisteraars.
0: Jij bent acteur in deze nieuwe film. Oh nee, jij bent onze filmkenner natuurlijk. Jij bent de allergrootste filmkenner.
3: Ik snap dat je mij verwart met Tom Holland, maar het scheelde weinig.
0: Ja, laten we beginnen bij de sterrencast. Ja, jij noemt Tom Holland al. Ja. Zijn wifey zit er ook in, Zendaya. Dan heb je nog Anne Hathaway, heb ik gezien. En Matt Damon als frontman. Het gaat nog verder.
3: Robert Pattinson hebben we ook nog gezien in de trailer. Dus nee joh, we hebben echt aan sterren geen gebrek in deze film. Dus je gaat sowieso wat herkenbare gezichten zien. En wat je al zei, ja, jij trilt nu al op je stoel bij de trailer. Maar moet je nagaan als je in de bioscoopzaal zit. Want deze film is dus volledig geschoten op IMAX. Dat is heel uniek. En Christopher Nolan doet alles echt. Dus alles wat je ziet is nagenoeg echt gemaakt. Dus vandaar ook dat enthousiasme altijd rondom deze films. Alles wat je ziet moet gewoon zo realistisch mogelijk zijn.
0: Juist, ja. Wat was die vorige van hem? Dat was Oppenheimer, toch?
3: Dat was Oppenheimer, inderdaad.
2: Met die enorme atoombom.
0: Ja, nou, dat was eigenlijk een klein deel van de film, die knal.
2: Ja, daar werkte hij naartoe. Dat was het moment.
0: Ik weet nog dat ik bij Barbie zat. Dat was toen tegelijk bij...
2: Ja,
0: je had Barbenheimer toen die zomer. Ja. Hè? Ga je naar Oppenheimer of Barbie? En ik weet nog dat ik bij Barbie zat in de zaal. En ik hoorde gewoon naast me in die zaal... Ja, dan hoorde ik die atoombom pas.
2: Zo luid.
0: Ja, dat was ook een waanzinnige filmzomer. En nu gaat dit dus de kraker worden, verwachten ze. De Odyssee. Ja, het gaat over een man die meevecht aan... een oorlog en dan helemaal de weg kwijtraakt. Je zou kunnen zeggen, gaat het over Trump? Nee, het gaat echt over een heel oud verhaal. Het is een van de oudste verhalen die al verteld wordt... al decennia lang door de mensen. Hoe gaan ze dit dan vangen, joh? In 2:50? Het klinkt lang, maar het is ook alweer kort... voor zo'n gigantische epos.
3: Nou, dat zeg je zeker. 2,5 uur is een heerlijke rit. En Christopher Nolan die had natuurlijk met Oppenheimer ook al een vrij lange film. Nu weet je in ieder geval dat je sowieso waar krijgt voor je geld van een bioscoopkaartje. Maar goed, Christopher Nolan staat er ook om bekend om best wel met tijd te spelen. Hè. Een andere film van hem was bijvoorbeeld Tenet, maar ook in Dunkirk. Dat waren allemaal films waar tijd ook een onderdeel in speelde. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat bij elkaar heeft gehusteld. En we gaan het meemaken.
0: Ja, ga je vanavond al kijken?
3: Nou, ik zou vanavond al willen gaan, maar ik heb maandag gereserveerd.
0: Ah, maandag, oké. Ja, want voor de duidelijkheid, deze film is echt nog niet te zien geweest, ook voor influencers.
2: Geen influencer-première.
0: Er is geen influencer.
2: Geen spoilers.
0: Nee. Ik had het wel graag willen zien, hoor. Dat je dan, weet ik veel, de Roxy Dekker op de rode loper hebt... die dan mooi staat te poseren, maar wel naar The Odyssey gaat... en dan terugkomt van, what the fuck heb ik gezien?
2: Nee, maar stel, het is weer een soort Oppenheimer-moment in die film. Dan weet iedereen al, voordat hij naar de film gaat... dat je even je oren dicht moet houden... omdat er na een minuut stilte zo'n atoombom afgaat. Nu word je helemaal verrast.
0: Ik heb geen idee.
3: Ja, maar dat is ook het verschil tussen dat Oppenheimer gebaseerd is... op een waargebeurd verhaal en The Odyssey natuurlijk een...
0: Ja, oké.
3: Nou goed, ik weet niet in hoeverre jullie je Griekse huiswerk hebben gedaan.
0: Nou,
3: dat zo'n vaart ook vandaan komt.
0: Nou, mijn broertje is theaterdocent. En die heeft dus The Odyssey geregisseerd een keer. Die heb ik gezien. Dat was toen 4,5 uur. Nou, ik zie mijn broertje graag, maar dat vond ik ook wat lang. maar ja, ik weet een beetje. Het is dus een man die komt terug van Troje. Dus die heeft met dat paard van Troje zeg maar, die oorlog gevoerd. En dan moet hij nog terug naar huis zien te komen. Terug naar Griekenland, geloof ik. En dan komt hij dus allerlei goden tegen en vreselijke wezens. Zoiets is het. Dat weet ik wel.
3: Ja, wat je ook kan doen is gewoon naar de bioscoop gaan. Dan heb je deze hele uitleg niet nodig, joh. Anul.
0: Hij krijgt overal 5 sterren momenteel. Het schijnt een van de beste films aller tijden te zijn. Sowieso die van Christopher Nolan staat hij nu op stipt al op 1, begreep ik. Als je de recensenten moet geloven.
3: Kijk.
0: Wat was jouw favoriete Nolan so far?
3: En dan ga ik toch voor de Batman Trilogy.
0: Oh ja, ja.
3: Dat zijn
0: ja.
3: ze van alle drie. En dan, specifiek die met de Joker is natuurlijk wel een all-time publiek favoriet.
0: The Dark Knight, ja. Ik heb Inception nog wel echt op één staan.
3: Oh ja, echt, die is ook goed. Fantastisch zeg. Oh.
0: Maar mogelijk staat The Odyssey er vanaf vandaag boven. Veel plezier Noah en alvast een mooi weekend.
3: Ja, jullie ook.
0: Oké.
3: Succes met werken. Hoi.

Hey, zo doen we dat niet hier. Kom op, breng die beat terug. Kom op. Ja! Getta en Sia, vorig jaar de meest gedraaide op Slam. Beautiful People. Het is 9:05, de Slam ochtendshow. Zometeen goed nieuws voor Europa. We hebben een record gebroken. En dit is goed voor ons allemaal. Welk record heb ook jij gebroken? En waarom mag je vandaag een medaille dragen? Dat hoor je zo direct in de Slam ochtendshow. En deze komt er ook aan. Wauw, dit ben jij op Awakenings, heb ik gehoord. Klopt. Oh, toen viel die net lekker, hè?

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Hey.
8: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey, mannen!
5: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: BelSimpel zet de tijd op 9 uur.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Boa's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. Om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan examinatoren op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daar is een einde aan gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden, hebben de NOS en de regioomroep uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. Filmmaatschappij Paramount Skydance is aangeklaagd om een geheime deal met president Trump. Die zou toestemming hebben gegeven voor de overname van mediaconcern Warner Bros. Discovery in ruil voor het ontslag van kritische journalisten. CNN is van Warner Bros. En Trump is vaak kwaad op hun verslaggevers. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Het weer dan van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 30 graden. Meer naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel, dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files op de A2 Geldermalsen-Zaltbommel een kwartier. En op de A12 Geldermalsen-Everdingen daar 13 minuten. Oh sorry, dat is de A2 natuurlijk, Geldermalsen-Everdingen. Daar 13 minuten. A10 Amsterdam-Watergraafsmeer en de beroemde Zeeburger-tunnel. Daar een kwartier. A12 Gouda-Zevenhuizen een half uur door een ongeluk. En op de A16 van Brienenoordbrug, Terbrechtseplein, 20 minuten. A16 Ridderkerk-Zuid, Feyenoord, 10 minuutjes. En op de A20 rekening houden met een half uur. Tussen Moordrecht en Terbrechtseplein, het verkeer wordt daar omgeleid. A50 tot slot, Ewijk-Maasbrug, 10 minuten. En de flitsers op de A1, Stroe-Apeldoorn, bij 67-1. A7 Drachten-Groningen, bij 168-1. A7 Heerenveen, bij 142-5. A10 Koentunnel, Amsterdam, bij 29-1. En de A12 Harmelen-Gouda, 46-5. A15 Vuren-Gorkum, 103,4. A16 Breda bij 71 en de A16 Prinsenbeek richting Breda bij 59,6. A27 Almere 115,2. A28 Hulshorst Amersfoort 59,7. A28 Rogat Meppel 118. A30 Lunteren Ede 18,2. En de laatste paar op de A50 Eindhoven 95,7. A59 Sprang Capelle Breda bij 111,9. En daar is die. De laatste flitser A67 Eersel richting Eindhoven bij 6,2.
12: En ik hoor hem.
11: Jezus. Oh, jij zit in die tunnel. Wacht, ik red je.
12: Ja, ik hoor ook net dat de treinen zijn uitgevallen in de richting van Sloterdijk. Dus let op, hè. Als je met de trein gaat, kan niet. Keer maar om, terug naar huis en thuiswerken.
11: Thuiswerken. Collega's van ons die omdraaien, die komen hier niet meer.
12: Ja, smoesjes.
11: Wees gewaarschuwd, Slam Ochtendshow. Met Prosper en Clooney binnen nu en een minuutje.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
16: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
17: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
18: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
17: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
18: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
17: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
18: Handig?
17: Ja, van de Belastingdienst.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anul Hendricks.
19: En Florian Hamelink.
11: Waarom mag jij vandaag een medaille op naar werk? Dat hoor je zo in de ochtendshow. Jij hebt geholpen bij een record breken. En nu, Prosper en Clooney.

0: Het duurt niet lang meer. Om en nabij 9:30 gaan wij weer iemand, en ik hoop jou dit keer, Morgan Freeman maken. Dat betekent dat je vrijdag vrij bent, want dan ben je morgen vrij, man. Wij betalen voor die vrije vrijdag. Hè. Je hoeft geen uren op te geven. Je krijgt hem helemaal van ons. Als jij nu Morgan Freeman appt, dan bellen we jouw leidinggevende met een goede smoes. Zo'n goede smoes dat jij wel vrij moet krijgen op onze kosten. En Bob Sinclair hoor je ook zo.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: We maken even een rapido rondje nieuws. Vliegtuigmaatschappij Frontier Airlines gaat vanaf begin 2027 wifi aan boord krijgen. De budget airline was ongeveer de laatste maatschappij op aarde zonder wifi. Maar nu ook zijn zij gezwicht. Of de wifi gratis wordt of extra geld kost bij Frontier is nog niet bekend. Ik heb 1 keer wifi gehad op een Frontier vlucht, maar toen vlogen we gewoon heel dicht naast een KLM-toestel. De Wereldbank heeft $265 miljoen vrijgemaakt voor de bouw van een enorme batterij in het noorden van Marokko. Het gaat om een zogenoemde pompwaterkrachtcentrale. Als er veel zonne- en windenergie beschikbaar is, wordt water omhoog gepompt naar een reservoir. En wanneer er extra stroom nodig is, dan knalt dat water weer naar beneden en wekt dat elektriciteit op. Het project moet het Marokkaanse stroomnet stabieler maken. En dat is goed nieuws, want we moeten wel blijven weten waar Ali B zich momenteel schuilhoudt. En tot slot, het gaat de goede kant op met onze luchtkwaliteit. Echt, hiervoor mag jij ook een medaille om je nek doen vandaag, hoor. Uit een nieuw rapport van Europa blijkt dat de hoeveelheid vervuilende stoffen al jaren daalt. Vooral uitstoot door industrie en verkeer neemt af. Schonere energie, strengere regels en meer elektrische voertuigen helpen daarbij. Toch is er nog werk aan de winkel, want tijdens hittegolven en bosbranden kan de luchtkwaliteit tijdelijk weer slecht verslechteren. Ja, en ook als de Slam Ochtendshow 4 espresso's op heeft in 20 minuten.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: 9:15. We zien de appjes binnenrollen, maar ik wacht nog op die van jou. Morgan Freeman appen is Morgan Freeman worden. Bob Sinclair, zoals beloofd. World Hold On, Children of the Sky. En dan nu de meest succesvolle

0: waar je opgeronden van raakt. Een vrije vrijdag. Dit is wel de vrijdag dat je vrij wil hebben, hè? Zwarte Cross, Tomorrowland, het Friese Ballonfestival. We hebben ook nog de Nijmeegse Vierdaagse op de planning.
1: Ja, maar we lachen iedere keer bij dat Friese Ballonfestival. Ik denk echt dat dat dik is.
0: Het wordt echt dik.
1: Ja, dat...
0: Het wordt echt dik daar. En het Dominator, joh, er is zoveel. Oh. Vrijdag wil je gewoon vrij zijn. En dat is morgen al. Zorg dat je vandaag al mag uitklokken voor het weekend. App nu Morgan Freeman. Nog snel naar de app van Slam. Dan maken we jou Morgan Freeman. We gaan zo een leidinggevende in Nederland bellen. Met een fucking goede smoes, dat beloof ik. En ook Hugel, Jamaican, bam bam, komt eraan.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Simpel klantenservice met Els.
6: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
5: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
6: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
8: Goedemorgen Slam, het is 9:30. Dit is je weer update. Het wordt weer warm. Echt een heerlijke tropische dag, man. 30 graden op sommige plaatsen. Op de meeste plaatsen zou ik willen zeggen. Aan de kust wel wat koeler, daar lekker rond de 23 graden. Later op de dag kans op onweersbuien. Naar de weg toe, Flitsmeister met de overgebleven files op de A15 Del en Arkel een kwartier. En op de A16 doe je 20 minuten langer over de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein. Dat komt door dieren op de weg. 20 minuten. A20, Nieuwekerk aan de IJssel, Terbrechtseplein. Een half uur, verkeer wordt omgeleid. En de A50, Ewijk aan de Maasbrug, 13 minuten. Flitsers op de A1, Stroe Apeldoorn bij 67. A4, Weteringbrug Leiden bij 21,3. En de A7, Drachten Groningen bij 168,1. A12, opgepast, Harmelen richting Gouda bij 46,7. A15, Vuren-Gorkum bij 103,4. En de A16, Breda bij 71. A16, Prinsenbeek, Breda bij 59,6. Almere op de A27 bij 115,2. En de A28, Hulshorst, Amersfoort bij 59,7. Ook de A28, Rogat Meppel bij 118. A30, Lunteren, Ede bij 18,2. A50, Eindhoven, 95,7. En de A59, Sprangkapelle, Breda bij 111,9. A59 is de laatste waspik. Altijd doen met een washandje richting Den Bosch. Bij 105,7. En dan het laatste nieuws nog even. ANP heeft de headlines in 30 seconden hier.
9: Goedemorgen.
8: Hey.
9: Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. Soms krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in de buurgemeente. En dat vinden ze oneerlijk. In de baai van San Francisco wordt niet meer gezocht naar vermisten van de toeristenboot die gisteren zonk. Er zijn waarschijnlijk 4 doden, maar 1 is gevonden. De boot sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz. En er zijn zorgen om de luchtkwaliteit zondag bij de WK-finale. Door bosbranden in Canada hangt er nu al rook in New York. En het advies is om binnen te blijven. De finale is in de open lucht, net als de grote schermen, onder meer in Central Park. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
8: Dankjewel, tot later weer.
10: Noel Hendricks.
8: Ja, ja, met ook de perfecte Marijn vervanger.
10: Florian Hamelink.
8: Hallo. Jouw kans op een vrije vrijdag zo. Blijf luisteren naar de ochtendshow.

0: oud-hit over de winter. Calvin Harris.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anu is your man.
0: Zo, wat een hoop appies. Dankjewel. Ja, een hoop mensen die Morgan Freeman willen zijn. Begrijp je toch wel, want dit is die week... Weekend van Zwarte Cross, Tomorrowland, Dominator, man, ook nog de Nijmeegse Vierdaagse. Lekker om morgen alvast vrij te zijn. En dat gaan we regelen. Ja, ik neig toch wel naar Wesley. Ik zie Wesley in de app, dus nou, Wes, neem je telefoon op, want die gaat nu over. We bellen anoniem.
2: Hi, goedemorgen.
0: Hi, met de Slam Ochtendshow. Hey, jij had geappt voor die Vrije Vrijdag.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat zou jij dan gaan doen met een Vrije Vrijdag, mocht je hem winnen?
2: Ik denk lekker op het, bij het water gaan liggen.
0: Ja, dat horen wij vaker in de app ook. En waar kom je ergens vandaan in het land?
2: Eindhoven.
0: Oké, en wat doe jij voor werk?
2: Ik zit op een veegwagen.
0: Zit op een veegwagen. Kan je niet beter in gaan zitten?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hey, en bij welk bedrijf doe je dat?
2: Ergon.
0: Ergon?
2: Ja.
0: Hey, en zometeen gaan we jouw leidinggevende bellen voor die Vrije Vrijdag. Wie is het?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Zo goed ken ik hem eigenlijk niet.
0: Kijk, nou, dat zet ons weer op 1-0 achterstand. We lijken Argentinië wel. Dan gaan wij even een algemenere smoes bedenken... die niet zo op één persoon is gericht. En dan moet het wel lukken, jongen, om jou vrijdag vrij te krijgen. Blijf aan de lijn en dan hoor je zo of je Morgan Freeman bent.
2: Dat is goed, bedankt.
0: Nou, zo easy kan het zijn. Eerst Anto nog, de enige in de ochtendshow.

0: meest spannende moment in de Slam Ochtendshow. Daar gaat hij.
1: Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man.
0: Ja, nu komt het echt een keer op mij aan. Normaal belt Marijn met een geweldige smoes. Ja,
2: maar die kan ook typetjes
0: die kan typetjes
2: zo,
0: die... Oh man, en die is gewoon niet van de leg te brengen. Weet je, als Marijn iets wil, dan gaat hij ervoor. En je krijgt hem ook niet afgeleid of zo. Nee. Mij wel, kan ik je vertellen. Ik ga dus bellen met de baas van Wesley. Wesley die werkt op de veegwagen in Eindhoven. Hij weet niet wie zijn leidinggever is, want eigenlijk komt hij nooit op kantoor.
2: Ja,
0: dat zet
2: dan
0: mij al op 1-0 achter. Maar...
2: Zou überhaupt die werkgever weten wie Wesley is?
0: Ik vraag het me af. Maar ja, weet je, kijk, als sta ik 1-0 achter. Ik ga gewoon net als een Argentinië, jongen. Ik ga voor die winst.
2: Ga er vol voor, hè?
0: Zeker weten. Mij leek het wel leuk om een van die grote evenementen van dit weekend te gebruiken in de smoes. Ik heb gekozen voor Zwarte Cross.
2: Kijk, nu al begonnen natuurlijk.
0: Het is al begonnen, de camping stroomt vol. We hebben gisteren gebeld met een stuntvrouw die bij Zwarte Cross over de tent zou springen met een katapult. Weet je nog?
2: Noah Georgina.
0: Noah Georgina. Maar Noah die durfde toch niet. En haar goed recht.
2: Ja,
0: hè?
2: Omdat het levensgevaarlijk was. Die dummy die kwam echt helemaal ergens anders terecht. Dus ik snap het volledig.
0: Dus mijn idee is dat ik bel namens Zwarte Cross dat we een nieuwe stuntman zoeken voor die stunt met die katapult.
2: En
0: dat
2: Noah kan vervangen.
0: En dat Wesley dat is.
2: Ja. Nou, let's go.
0: Ja, kijk, mijn ervaring is, als je zoveel informatie over iemand uitstrooit, dan gaat hij wel mee.
2: Ja, klopt. Dan is hij helemaal vervaagd, dan weet hij niet meer. Ja, oké, prima. Prima, joh.
0: Ja, exact. Daar ga ik voor. Alleen dat accent, dat wordt moeilijk. Oké, daar gaan we, jongens. Oké, stil.
3: Alba Vullen.
0: Goedendag, Jim. Hans Wijngaard, organisatie Zwarte Cross. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedendag, Jim. Ik heb uw nummer van Wesley, die collega van u op de veegwagen in Eindhoven.
3: Oh, ja, dat kan.
0: Moet u horen, we hebben grote paniek hier bij de Zwarte Cross. Wesley die heeft zich aangemeld om ons te helpen en ik bel even om te checken of dat oké is. Het gaat over het volgende. Noah Georgina is onze stuntvrouw. Die zei ineens af. Zij gaat een katapultsprong ging zij maken. Over de megatent wordt de klapper van Zwarte Cross dit jaar. Iedereen keek er naar uit. En nu durft ze niet meer. Dus die stunt die staat op wankelen. En nu hebben wij gegrabbeld uit de grote hoed. En we hebben Wesley's naam getrokken. Wesley heeft zich opgegeven om die mega grote stunt te maken. Hij krijgt daar €50.000 voor. €50.000 als die vrijdag er kan zijn. Wesley die zei, ja, dat gaan ze nooit geloven. Dat gaan ze nooit geloven op kantoor. Dus ze bellen jullie maar. Dus ik bel even Hans Wijngaard, die organisatie Zwarte Cross, om te vragen of Wesley vrijdag ons kan komen helpen daar, Zwarte Cross.
3: Nee.
0: Wat zeg hoe?
3: Nee. Hij hoeft het niet worden.
0: Hij hoeft maar één dagje vrij, €50.000.
3: Ja, dat klopt. Maar dat gaat hem niet worden.
0: Wat moet ik hem vertellen dan?
3: Dat het niet gaat worden.
0: Ik heb zijn naam just uit de grote hoed gevist hier.
3: Heel mooi. Ik heb het hier verder druk, dus ik ga hier even verder. Dus dankjewel in ieder geval.
0: Hey. En, mooie dag, Jim.
3: Oké,
0: succes.
3: Hoi.
0: Zo, die zijn weg. Nou, geen kraantje humor te bekennen daar op kantoor.
4: Nee, inderdaad.
0: Oh, hoorde je mijn accent ook? Ik wisselde echt van tijdzones gewoon. Ik ging niet eens naar een ander land toe, man. Ik ging naar de andere kant van de wereld en weer terug. Ik moest even een beetje schakelen, maar ik hield hem op het einde nog een beetje bij elkaar. Nou, ik vind ze volgens mij niet heel, heel leuk bij jou op kantoor, als ik eerlijk ben.
4: Ja, ik denk dat hij een beetje... Ik denk dat het een grap is.
0: Nou, zou het?
4: Weet ik niet.
0: Nou, maar hij doet het normaal.
4: Ik denk dat het nep is.
0: Shit. Nou ja, hij was heel stellig. Het is een nee geworden. Dus helaas, je moet morgen nog even op de veegwagen.
4: Ja, niks aan te doen.
0: Maar het wordt heerlijk weer. Hopelijk mag je toch iets eerder uitklokken als het zo warm is. En dan wensen we je alsnog een heel lekker weekend. Maar helaas, jij bent niet Morgan Freeman geworden.
4: Dankjewel. Toch bedankt.

0: reken maar van Jazzy. Het is Invisible, gedraaid in de ochtendshow als laatste track voor deze week. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe ochtendshow. Marijn is dan terug van vakantie. Thanks voor de vervanging, Florian, trouwens.
1: Ja. Geen probleem. Ja, ik schrik even, want komt hij wel binnen.
2: Hallo!
0: Ah, niet zomaar iemand.
1: Het is een man met de pet.
3: Dag jongens, zijn jullie stout geweest?
0: Pas op hoor. Zo. Slaat hij met de roe. Hey, het is Jarno die zo meteen hier op Slam is. En ik zit even vooruit te blikken op vanavond, die Slam Sunset. Lucas en Steve met een speciale sunset gemaakt voor ons. Echt. En daarna ook tinlikker om 9:00. Vanavond is denk ik mijn favoriete avond gewoon. Ik vond gisteren Culture ook heel goed. Maar vanavond de Lucas en Steve en tinlikker samen.
1: Dus vanavond het verzoek om mijn bek te houden gewoon?
0: Ja, graag als je dat wil doen.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een nieuw seizoen Het Perfecte Gaatje.
5: Marco Borsato hier. Ik ga proberen je gaatje te vullen.
6: Marco, op zich heb je het gaatje goed gevuld, maar van de billen van een patiënt blijf je af. En je bent je mondkapje vergeten.
4: Een nieuw seizoen Het Perfecte Gaatje. Vanaf morgenavond, 8:00.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining
2: en zit!
1: En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
3: Ja, nee, ik ben al weg!
1: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
10: Cute.
9: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak

0: het een tikje anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, zeggen onderzoekers. Ze ontdekten grote verschillen per gemeente. In sommige gemeenten krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in andere. En dat vinden ze oneerlijk. Als het niet landelijk lukt, stem het dan in ieder geval af met de buurgemeente, zeggen ze. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Blankenclub zegt dat het vaker voorkomt. Er zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen bij het ongeluk met een toeristenboot gisteren in de baai van San Francisco. Er is 1 dode gevonden en naar de 3 vermisten wordt niet langer gezocht. Er zaten 19 mensen op de boot. Die sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz en zonk. En Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times. Hij blijft sowieso aan tot en met het EK, dat over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland is. Het weer dan, van weer online. In het zuidoosten zonnig en warm, 31 graden. Naar het noorden wat meer bewolking. In het midden wordt het 26 graden en in het noorden hooguit 23. In het noordoosten later kans op onweersbuien. En dat was het nieuws op Slam.
6: En dan maakt het 10 uur, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging, die vind je op de A50 richting Os bij Ewijk. Daar moet je een kwartiertje bij een rijstijd optellen, 6 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
6: Jarno van der Wielen. Good morning, met zometeen de nieuwste van Criss Cross Amsterdam is Grand Slam deze week. My Oh My komt eraan, ook topic.

FM, good morning. Muziek van Topic. En Becky G en Sorry Papi. En ja, ik wil ook alvast sorry zeggen. Ik ben ook niet lekker wakker geworden deze ochtend. Ik denk iedere man in Nederland, misschien op de hele wereld wel buiten één land om. Zo aan het ontbijt vanochtend. Ja, stil maar, stil maar. We hadden toch eindelijk gehoopt dat die beste Argentijnen eruit zouden vliegen. Maar helaas, het is weer niet zover. De WK-poeltjes zijn waarschijnlijk weer gesneuveld bij iedereen. En ook de toto's zijn waarschijnlijk niet goed ingezet. Maar goed, die Spanjaarden gaan ervoor komende zondag dat ze niet winnen. Dat zou echt een nachtmerrie op aarde zijn, echt waar. Good morning, de Grand Slam komt eraan. Regards, dit is Ride It.

Flying met Miley Cyrus en End of the World. Alesso en One Republic komen eraan. Eerst gaan we terug naar het jaar 2000. Toen waren de Olympische Spelen in Sydney. En de organisatie had voor het Olympisch dorp voor alle atleten 70.000 condooms ingeslagen. Maar dat bleek bij lange na niet genoeg te zijn. Dus moesten halverwege de Spelen ineens nog 20.000 condooms bijbesteld worden. En dan mag je blij zijn dat het onderdeel short trekken toen hij meedeed. Anders had je echt het dubbele nodig gehad, denk ik. Goed, in de hitlijsten op Goudtoen, Funkstar Deluxe en Bob Marley. Dit is Sun is Shining. Je donderdagochtend van Slam. Good morning.

Slam Good Morning. Alessa van One Republic en In Your Eyes. Met de meest gedraaide track van het Engelse elftal tijdens het WK. Dat is geen Engelse track geworden, dat is een Nederlandse track geworden. Van de boys van Another. Die hadden een eigen versie gemaakt, de supporters. Let Me Talk to Jude.

0: Ja, omdat ze er nu uit liggen, krijg je het origineel zo meteen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag

0: korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak

0: per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB... Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja. Van de Belastingdienst.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 10 minuten over 10:30. Tijd voor je slim weer update van de vrienden van Weer Online. In het zuidoosten is het lekker warm met 31 graden. Verder kan het tussen de 26 graden en 27 zijn. En vanavond dan kans op regen en daalt de temperatuur naar zo'n graad of 17. Flitsmeister dan, die had nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Westervoort. Een half uur extra, 8 kilometer, komt door een ongeluk.
13: Jarno van der Wielen.
12: Zometeen muziek van Clean Bandit en Jean-Paul. Rockabye komt eraan. Na Another, dit is Talk to You.

0: Love Slam en Silence. Met nu de man die hele rare verzoeken indient als hij ergens komt optreden. Eminem was ooit de gast in Saturday Night Live. En daar mocht hij het muzikale optreden doen. En de host die avond was actrice Kate Winslet. En op een gegeven moment legde Eminem wel een heel bijzonder verzoek bij Kate.
1: Eminem asked me to shave his bottom.
2: But was it with a handheld razor?
1: Well, he did. He said, would you shave my butt? And I said, I'm sorry, I don't do personal grooming. Like, what?
0: Ja, vind ik nog heel netjes opgelost. En weet je wat het leukste feitje is over het gedeelte dat je je billen scheert? Dan is dus, daar moet je maar eens op letten, je geluidsdemper is weg. Dus als jij een windje laat, dan horen mensen die harder dan normaal gesproken. Ja, dat is een feitje, dat had je nooit durven dromen.

Dit is Jan Sam met de Lavinia en Shadows. Hoor je op Slam met nog een uurtje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze, komt eraan. Ook hoor je zo meteen wat zit er in de Slam Mix Marathon morgen. 24 uur lang de beste DJ sets en deze komen eraan.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
18: Hey mannen!
19: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
20: gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
23: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd het door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde de sancties te omzeilen. Een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen en heeft nog niet gereageerd. De Franse president Macron is vandaag bij de grote bosbrand ten zuiden van Parijs. Hij gaat de brandweermensen bedanken voor het blussen. De brand is onder controle en heeft een stuk bos verwoest zo groot als Leeuwarden. Voor de brand zijn 2 mensen van 18 aangehouden, onder wie 1 brandweerman. En in Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto. En zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen. Waarvoor die zakte, meldt Rijnmond. Het weer dan, van Weer Online. In het noorden veel bewolking met af en toe kans op regen. Daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het met 31 graden een stuk warmer. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dan de weg af het Flitsmeister, precies om 11 uur. Die meldt nog 16 vertragingen. En dit zijn ze vanaf een kwartiertje of langer. De A12 richting Oberhausen bij Westervoort. Daar verlies je 16 minuten, 6 kilometer aan file. En de laatste is de A16 richting Breda bij Ridderkerk-Zuid. 20 minuten erbij optellen, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
29: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
28: Nog niet helemaal dus.
29: Tja, die administratie. Toevallig tips?
28: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
29: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
28: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland zometeen. Hou ze in de pauze met zometeen Snoop Dogg en Pharrell. Drop It Like It's Hot komt eraan. Rihanna, dit is We Found Love.

0: Olympisch kampioen in de tongklik. Pharrell Williams en Snoop Dogg en Drop It Like It's Hot. Het is bijna weer vrijdag. Dat betekent 24 uur lang de beste DJ-sets in de mix. En we hebben verdomme weer een line-up bij elkaar zien in Spokkelem in het weekend van Tomorrowland, hè? Maar ze zijn allemaal hier, de beste DJ-sets. Met onder andere komende vrijdag Shimza, Jamie Jones, Sam Veld, Joel Corey, Mr. Belto Weasel, Alok is erbij. Live at the DJ Booth krijg je Laura van Dam, John Summit en onder andere ook James Hype. De hele line-up check je nu via slam.nl.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Axwell, whatever turns you on.

0: for the time.
1: Dit is Slam, Good Morning. BDS en Swim hoorde hier voorbij komen. Met zometeen muziek van Shakira. Hello James Hype.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
13: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
12: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
13: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
12: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
15: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar...

0: Bank of the Free.
1: 1:30. Good morning. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is in het zuiden is het lekker warm. 32 graden kan het dan worden. Verder is het 26 graden gemiddeld. Kan het bewolkt zijn. En vanavond heb je kans op een spatje regen. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. En die vinden we op de A4 richting Rotterdam bij Rijswijk. Daar verlies je 21 minuten. 6 kilometer komt door een ongeluk. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
2: Jarno van der Wielen.
1: Met zometeen muziek van Shakira. Loka komt eraan. Bibi Rexha, dit is Set Girls.

Shakira. En Dizzy Rascal en Loka hoorde je op Slam. En wist je dat deze track heel veel gezeik op heeft geleverd? Gelukkig niet de Engelstalige versie met Dizzy Rascal. Die was gewoon goedgekeurd meteen. Maar er is nog een versie met dus eigenlijk de Spaanstalige Dizzy Rascal. En die heeft in zoveel rechtszaken gezeten. Sterker nog, op een gegeven moment kwam er een singer-songwriter van de Dominicaanse Republiek. Die claimde, ik heb in 1990 bijna een 1-op-1 versie gemaakt van deze track. En die heb je gewoon van mij gejat. Wat blijkt nu, dat heeft de rechter heel lang geloofd. Tot het moment dat ze erachter kwamen dat het bewijs, het zeg maar het bandje waar die track en die versie op stond, fake was en in elkaar was gezet. Het is eigenlijk de voorloper van AI, maar dan echt nog fysiek op cassette. Dus uiteindelijk mocht Shakira en Loka gewoon overal gedraaid worden. Dan nog een ander leuk feitje. Hij was gisteren in Nederland, speelde gewoon een heel Gelredome plat. Maar Mr. Worldwide Pitbull heeft nog meegeschreven aan deze track, maar hoefde er dan weer niet op. Eigenlijk weer een klein gelukje voor Dizzy Rascal. Good morning, Slam, richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met Afrojack zometeen. En eerst James Hype.

Spanning. Het is nog een kwartiertje richting de lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. Alle genres in de mix. Dan krijg je morgen 24 uur lang de beste DJ-sets. Ook alles in de mix. Maar wist je dat we deze zomer een Easter egg hebben in de programmering van Slam? Tussen 8 en 10 krijg je de beste DJ-sets als de zon aan het zakken is in de zee. We hebben het in het leven geroepen. Slam Sunsets heet het. En dat betekent, je hoort ook tijdens de zonsondergang deze hele zomer lang de beste DJ-sets. Met onder andere, wat hebben we al gehad? Jochem Hamerling, Kulsje hebben we al voorbij horen komen. Frankie Rizzardo, Laura van Dam, ga zo maar door. En vanavond is het de beurt aan. En dit is een hele dikke line-up. Om 8 uur krijg je een uur lang Lucas en Steve met een speciale set die ze voor ons hebben opgenomen met de prachtige zonsondergang op de achtergrond. En dan de boys uit Utrecht die het internationaal helemaal hebben gemaakt. Een uur lang tijdens de Slam Sunset tussen 9 en 10 vanavond. Tin Liquor. En wat ik dus al zei, we doen dit de hele zomer lang. Dus check heel snel de programmering via slam.nl. Want er staat een line-up klaar, daar word je echt bang van. En veel sets kan je ook terugkijken via het Slam Music kanaal op YouTube. Dat is

0: En Miss Jackson hoorde je. Lekker pieparty, want zometeen begint hij weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Let's go house in de pauze.
0: En het leuke in house in de pauze is, je hoort af en toe tracks voorbij komen dat je denkt van, nou, die heb ik al zo lang niet meer gehoord. En daar kan je dan echt naar uitkijken. Want zometeen in de mix, ik denk dat ik die al 10 jaar niet meer gehoord heb, die Astroworld Galaxy Tour.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
9: Grand'Italia. Thuis in Italië. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Ja? Is het echt serieus?
16: Oh.
17: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18+ speelbewust.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Via je
16: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen, zegt bureau Clara Wichman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wichman ziet de raad juist als dader. Voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken de officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. Via de rechter eist de Formule 1 meer informatie, zoals rekeningnummers en contactgegevens. Festival De Zwarte Cross zorgt voor file in de Achterhoek. De weg tussen Varsseveld en Lichtenvoorde staat vast over 6 kilometer. Je bent een uur langer onderweg. De Zwarte Cross begint vanmiddag en duurt tot en met zondag. Onder andere Suzanne Freek, Dropkick Murphys en Orgel Joker treden op. En er zijn nog nooit zoveel vogeleieren gelegd in nesten met webcams. Het waren er dit jaar 88. Iets meer dan de helft werd ook echt een vogeltje dat is uitgevlogen. 1 miljoen mensen keken mee. De actie heet Beleefde Lente en de Vogelbescherming organiseert het ieder jaar. Het weer dan van weer online. De verschillen zijn groot. In het noorden komt veel bewolking voor, met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het zuiden veel zon en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met lokaal kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
0: 12:02, dan gaan we snel de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Je hebt 31 minuten vertraging op de A12 richting Oberhausen. Bij Duiven 9 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend, late night shopping tot 9 uur.
3: Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

De lunchpauze van Nederland met een ijsje, misschien wel in het broodtrommeltje, als je de playlist hoort, met Armin van Buuren en Sunny Days. Natuurlijk vanavond weer een nieuwe editie van Slam Sunset met Tin Licker op de line-up onder andere en de vrienden van Lucas en Steve. Een kleine tip, heb je zin om beeld erbij te kijken? Ga naar het Slam Music kanaal op YouTube, dan kan je hele DJ-sets van de Sunsets terugkijken. Goed, zometeen in de mix. Het voorprogramma in Amsterdam van Harry Styles, Robin, Dancing on My Own, komt eraan. Naar Dennis Ferrer, hey hey.

keuze is gevallen op de lekkerste lunchpauze van Nederland, waar de stoelen aan de kant worden geschoven. Check vooral even in waar ben jij goed aan het gaan op de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met alle jaartallen, we gaan van 95 naar 2019, naar 2009, naar een tricky van 2012 die ik al zo lang niet meer gehoord heb, maar ik ben blij dat ik hem weer hoor. Ik word er zo vrolijk van. Track van die Asteroids Galaxy Tour. Dit is Heart Attack.

0: Zometeen op kantoor door met Purple Disco Machine, Smash Mouth en ook Peter Fox en House on Zee. Krijg je binnen een paar tellen.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Geniet jij minder van de zon, omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
15: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
14: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
15: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
14: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/

0: en samen spelen.
1: Kom maar.
2: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Houd ze in de pauze.
7: Eén minuut over 12:30. Gaan we nog een beetje lekker. Ronnie, kom er maar in.
8: Nee, jongen, ben hier met de ruim van de vulling kapot en zweet in Maastricht, man.
7: Het is goed dat je Maastricht erachteraan zet, anders had ik echt geen idee waar je het over had. Maar lekker bezig, welkom bij de lekkerste lunchpauze van Nederland met maximaal 31 graden vandaag in het Zuurje. Verder is het bewolkt en rond de 26 graden met vanavond kans op een buitje. In de mix Halsey Without Me, Smash Mouth komt eraan. De Chaka Khan en Ain't Nobody in de Mr. Belt & Weasel remix.

moest ik invullen wat er gezegd wordt. En toen wist ik, op een gegeven moment zingt hij... Meine hundert enkelen spelen cricket over den ramen. En enkelen wil dan zeggen neefjes en nichtjes. Je hoort hem zo meteen. Eerst muziek van Sam Veld. Dit is Memories.

101. De nieuwe Dance Valley komt er natuurlijk weer aan. Met onder andere dit jaar op de line-up Charlie Lonois, Mental Theo, Fisher en ook Calvin Harris is erbij. Natuurlijk kon je weer tickets winnen bij Slam trouwens. Zometeen nog een uurtje in de mix. House in de pauze met MGMT. Kids komt eraan. Last Go Gone. No Calvin Harris en One Kiss krijg je na. Elo Black en eerst Birdie. Keeping Your Head Up. Lang niet gehoord in de donderdag.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al!
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Hey mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 1 uur.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een stal in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met de drie werd klemgereden door de politie die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is nog niet bekend. Een transgendere vrouw in Duitsland is in een mannengevangenis gezet omdat ze volgens justitie spelletjes speelt met de wet. Ze is neonatie en zou alleen vrouw zijn geworden om de wet belachelijk te maken. Ze is veroordeeld voor aanzetten tot haat en eisen dat ze naar een vrouwengevangenis mocht. Maar dat ging niet door. En webcams van de vogelbescherming hebben dit jaar weer veel drama laten zien in nesten. Kuikens van een torenvalk werden geroofd door een bosuil. Een steenmarter at de eieren van een lepelaar op. Maar er was ook een happy end. Een steenuil met een mislukte eerste leg vond een nieuwe partner en kreeg alsnog een jong. Het weer dan van weer online. In het noorden veel bewolking met kans op wat regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land nu en dan zon. In het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel, het is 1 uur situatie op de wegen. Dit zijn de twee langste vertragingen. De A7, dat is richting Bremen. Daar is grenscontrole 20 minuten, de afrit is dicht. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn voor Hoenderloo vanaf Schaarsbergen. Ongeluk gebeurd, want ja, Schaarsbergen. Daar 53 minuten extra.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

laatste uurtje houden in de pauze voor deze werkweek. Want morgen namelijk de Mixmarathon met zometeen Fonuca Peppas. Calvin Harris komt eraan, One Kiss. Eerste Bobby Farrell. Tenminste de danser vooral uit Boney M. Hij zong niet echt. Overleed, dat is sketchy. In zijn hotelkamer in Sint-Petersburg. Oftewel in Rusland. Ook het, hij is niet uit het

lekker. Def Rhymes bij Slam. Hij is niet oud geworden, maar hij heeft wel gelachen volgens mij in zijn leven. Zometeen een throwback komt eraan van Let's Go Gone Afrojack met Summer Thing. De enige zomerplaat van Afrojack zo'n beetje. En dit is ook goed, hij zegt. Ibiza Klapper, Red Carpet, dit is Alright in House.

0: that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Ik bedoel dat die seksuele tunes maakte, dat wisten we, maar we zijn met een slamgroepie dit jaar nog naar een concert geweest van Jason Derulo. Maar dat hij dan echt, wat is het, iedere minuut zijn shirt uittrekt om weer aan te trekken. Ja, dat had niet gehoeven, maar goed, ik denk voor de vrouwelijke fans wel lekker. Jason Derulo hoorde je met zijn Snoop Doggy Dogg en Wiggle. Je hebt hem aanstaan, de lekkerste lunch van Nederland. Martin Eiken zo meteen in de street. Eerst twee vrienden die in principe gewoon wat aan het aankutten waren. Met als resultaat dat ze gewoon gigantisch veel leuke tunes hadden gemaakt. Daarna is er ook helemaal niks meer uitgekomen van deze gasten. Maar wat hebben ze in hits gehad en waarschijnlijk hun hele leven van kunnen genieten. Dit is goed bezig.
2: Houten in de poten!
1: Hey, met MGMT en Kids.

0: Jack Vice en Hey bij Slam in de lekkerste lunch van Nederland. En die gaat verder zo meteen met onder andere verkoelende hits van Bob Marley. Oh, wat een plaat. Sam Smith en ook Pink.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Volledige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo.

0: Verlicht.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Houd ze in de pauze.
5: Ja, ik zeg het niet vaak, want ik zit er ook vaak genoeg naast. Maar mag ik mezelf toch even op de borst kloppen dat het weerbericht van gisteren klopte? Namelijk, iedereen hoorde je zeggen, oh, wat wordt het zondag morgen? En ik zei, aardig wat bewolking is uitgekomen. In het noorden zelfs veel bewolking.

geleden van Kris Kross Amsterdam met Sophia Reyes en Tiny Tempa. En een daytip van Kris Kross Amsterdam, dat is afspreken in een mooi park in een van de grote steden. Neem wat te drinken mee, fles Samari of zelf een fles wijn. Wat kleine bijtjes erbij. En doe dat in een speelhuisje, wat eigenlijk voor kinderen bedoeld is, in zo'n speeltuin. Maar ga dan daar zitten met je date. Gegarandeerd succes, liet te zijn weten toen. Nu klik.

Voor de laatste van de werkweek, tenminste, hou ze in de pauze. Morgen Mixmarathon, zaterdag bij terug tussen 12 en 2. En anders is House in de pauze altijd te vinden. En mensen weten dat goed te vinden tegenwoordig, zag ik in de cijfers. Maar je kan House in de pauze ook 24/7 vinden via alle streamingplatformen en de Slam app. Altijd dit programma in de mix. Maar goed, je zit wel lekker op de radio, gezellig met mij erbij, ook wat waard. Dit is Spice Girls. Deze track is inmiddels nu 30 jaar oud deze week. Dit is Wannabe, Slam.

0: Hij begint echt oud te worden, deze plaat, maar zo goed. Motorcycle as the rush comes. Als laatste in deze editie van House in the Pauze. Applaus. Voor mixteres Helene Thiele, zometeen Paul Elstak. Die Die, Shakira. En ook Kygo is erbij. Je zit heerlijk bij Slam. Slam.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is officieel een watertekort, zegt het ministerie van Waterstaat. Het betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar we moeten er bewust mee omgaan. Verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Het OM had er bij de rechter om gevraagd omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen. Geschat wordt dat Knaken 30.000 klanten had. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving, zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het lek zelf was niet bekendgemaakt, de Volkskrant kwam erachter. En een Canadese vrouw heeft op Schiphol geprobeerd op een aparte manier een wurgslang het vliegtuig in te smokkelen. Ze had de koningspython in haar BH verstopt, zagen ze bij de controle. Ze zei dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Omdat de python beschermd is, krijgt ze sowieso een boete. Het weer dan, van weer online. In het noorden veel bewolking met kansen wat regen. In het midden nu en dan zon en in het zuiden veel zon. Van noord naar zuid is het 23 tot 30 graden. Morgen koeler met hier en daar kans op een bui. En dat was het nieuws op Slam.
0: Een python in je BH, dat klinkt als een slechte grap eigenlijk, toch? Hey, paar minuten over twee. Situatie op de weg, het is redelijk druk. Iets meer dan 70 kilometer. Dit zijn de 4 langste vertragingen van de snelweg. A7, daar grenscontrole, 1,5 uur extra. A12, ook richting Duitsland, 13 minuten. A22, Beverwijk-Velsen voor Beverwijk, vanaf Beverwijk. 16 minuten, net als gisteren. En de A37, ook daar grenscontrole, 13 minuten.
9: Hey.
12: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
21: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend, late night shopping tot 9 uur.
22: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
20: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
23: Daar heb je Huub. Van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
25: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
0: Slam. Thomas van Empelen. Met zometeen de huidige nummer 1 in de Slam 40. Shakira komt eraan, Die Die. En eerst donderdag, energie erop, DJ Pijlstak. Dit is Rainbow in de

Ik zat te denken, is de titel nou van deze track Die Die? Omdat iedereen ook altijd zegt Shakira, Shakira. Dat zou kunnen, heb je niet over nagedacht, hè? Burna Boy, Shakira, Die Die. Nu nog de nummer 1 in de Slam 40. Maar ja, wordt wel op de hielen gezeten door Jonas Blue en Edge of Desire met Malief samen. Wie pakt de nummer 1? Blijven ze er lekker zitten? Shakira en Burna Boy of niet? Je hoort het zaterdag vanaf 2 uur met een nieuwe Slam 40.

Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love hierbij. Slam, ik moet vandaag een beetje extra goed articuleren. Ik heb namelijk gisteren net even iets te veel gedronken. Ja, een verjaardag van een vriendin van me, Gina July van Dumpert, die daar vaak op de bank zit als reaguurder. Verjaardag gevierd, 31 geworden, dus ja, net iets te veel gedronken. En dan is het ook nog bijna vakantie en dan schakelt je lichaam al in een soort van tweede versnelling. Goed, dus uitduculeren vandaag. Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love hoorde je bij Slam. De volgende man straalt zomer uit en als je weet waar hij vandaan komt, Jamaica, dan is dat ook heel logisch. En wel bijzonder, Jamaica heeft dus de meeste kerken per vierkante kilometer. En dan weet ik niet of hij nou echt een heel vroom leven leidt, maar toch, Jean de Paul, je hoort hem nu bij Slam. Give it up to me.

0: De zomerhit Give It Up To Me hier bij Slam. Frostbark onderaan en ook de weekend onderweg.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Meer online weerbericht voor je. Het is in het noorden echt heel erg bewolkt en ook een stuk frisser. Daar zo'n 24 graden. Er valt regen op dit moment een beetje Friesland, Enkhuizen en Den Helder in die regio. Voor de rest, in de middag is het overal op dit moment wel redelijk droog in het midden en zuiden van het land. In het zuiden op dit moment 31 graden in Limburg. Morgen overal wat koeler en meer wind dan vandaag. En ook kans op een heel klein beetje regen. En dat kan volgens mij de natuur wel gebruiken, zeggen boomer mensen dan vaak. Eens even kijken naar de drie langste vertragingen. Of laat ik er vier pakken trouwens voor de volledigheid. We beginnen met de A2 richting Eindhoven vanaf Maastricht-Noord. Voor Kelpen-Oler daar 18 minuten. Dan de A7, dat is richting de Nederlandse...

0: voor de Velsertunnel daar een half uur extra. En die gaat ook nog dicht, of het is misschien nu al het geval trouwens. Maar...
1: Thomas van Empelen.
0: Moet je weer oprijden over de A9 en zo, ellende, man.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Nieuw. Warmer music. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

Sam Veld, Isobizu en Norma Jean Martin into the stars bij Slam. Nieuwe muziek ontdek je hier. Dan had ik het net over vertraging op de A22. Dat is dan voor de Velsertunnel, wat daar aan de hand was en zo. Nou, die is dus niet dicht, de Velsertunnel. Maar wel de Wijkertunnel op de A9. Daar zijn werkzaamheden de hele zomer langs een beetje. Dus daarom is het rondom IJmuiden een stuk drukker. Fun fact trouwens, de Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van Nederland. Zeker. Zijn ze mee begonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar toen bleken ze toch net niet helemaal de materialen te hebben en zo. Druk te zijn met andere dingen. Dan hebben ze hem daarna afgemaakt, de Velsertunnel. Daarom ziet hij er ook zo oud uit. Zometeen Cisco. En ik kwam er dus vanmiddag achter dat de Tongue Song... ja, ik luister nooit naar teksten. Maar die gaat dus over stringetjes. Ja. De Tongue Song gaat over stringetjes. Hey, en ik zat te denken, want ook Sinterklaas komt er ooit weer een keer aan en zo. Kan ChatGPT inmiddels al een beetje gedichten maken? Dus ik dacht, ik heb gevraagd of hij een heel kort gedicht kon schrijven over een string. Heeft hij gedaan? Komt hij? Sinds 1998 werd de string een trend. Van stout naar een stijl, eentje die nooit echt wendt. De mode draait, de jaren gaan, maar sommige lijnen blijven bestaan. Ja, dat is goed genoeg om bij aan te komen bij een nichtje of zo, denk ik, met Sinterklaas straks. Stel meteen dus, de stringetjes song. Oftewel, Cisco met de Tongue Song komt eraan. Eerst Jaden Boyz en Guetta. Dit is Upside Down.

Prachtig mooi, die track is al, wat is het, nou, bijna 30 jaar oud. En dan kom ik er nu pas achter dat het over stringetjes gaat. Cisco en de Tank Song bij Slam. En dan zijn we hier bij deze radiozender ook echt ontzettend fan van deze. De nieuwste Lost Frequencies. Hij heeft een plaat afgeleverd, zichzelf opnieuw uitgevonden. Zijn niet te grote woorden voor deze. Live in.

Van Bach bij Slam and Miles Away. Ik zeg denk ik wel 100 keer per dag. Lekker. Goedemiddag. Wat een plaat. Dat soort dingen. Daarmee zou je kunnen raden dat ik bij de radio werk ook wel. En als ik zeg... dit is Slam. Zeg ik ook 100 keer per dag. Maar dan is het wel heel makkelijk. Hey, over, wat is het? Nou ja, een anderhalf uur is het weer tijd voor de zin in je werk. Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag op je werk? Zonder te zeggen welk werk je doet. Bijvoorbeeld, dit vind ik een van de mooiste. De linker werkt wel, of pak de rechter. Die doet het. Dat is een liftmonteur bijvoorbeeld. Wat zeg jij nou op je werk wel 100 keer? Zonder te verklappen welk werk je doet. Pak de WhatsApp van Slam erbij. Heel simpel, slam.nl. Tik het WhatsApp-logo aan. Of gebruik de Slam-app. Denk even na, wat zeg jij nou wel 100 keer op je werk? Ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Def

0: de heerlijke donderdag van Slam met Daft Punk, Pharrell en Get Lucky. Iets minder gelukkig waren mensen in een Duitse trein. Er was namelijk iets op waarvan je niet hoopt dat het opraakt. Meer erover zo meteen. En in het ANP-nieuws gaat het over de droogte en ander goed nieuws. Slam, ah ja, coming up. Droogte is geen goed nieuws, maar goed, je snapt het. Meiden zitten erin zo. YouGel komt eraan en ook Chesto is erbij zo.
1: Is ja. Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: BelSimpel zet de tijd op 3:00.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu officieel een watertekort. Waterbeheerders moeten keuzes maken over hoe ze het water verdelen. Mensen thuis hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater, al moet je er wel zuinig mee omspringen. Denk aan korter douchen en de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen. Een felle stalbrand in Klingen, Zeeuws-Vlaanderen, wordt niet meer groter. De stal is verwoest, maar de brandweer heeft het huis ernaast kunnen redden. Toen de brand uitbrak, stonden er nog 2 paarden in de stal en die zijn overleden. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland die al jaren in de clinch ligt met het CBR. En dat laat hij merken door auto's te achtervolgen en te filmen met mensen die aan het afrijden zijn. Het CBR is het spuugzat en stapte naar de rechter. Hij moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En wie dit weekend op vakantie gaat met de auto, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het loeidruk op de Europese wegen, zegt de Belgische ANWB. Die waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten en die gaat misschien morgen weer open. Het weer nu van Weer Online. Grote verschillen. Zo zijn er wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het droog en zonnig en rond de 31 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Mark Bergt, dankjewel. Eens even kijken naar de drie langste vertragingen. Het begint al wat drukker te worden, 133 kilometer in het land. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Eerst op de A2, dat is richting Eindhoven, vanaf Maastricht-Noord. Voor Kelpen-Oler daar 23 minuten. Dan de A2 Maarse-Oude Rijn, voor Oude Rijn over de hoofdrijbaan een half uur. En op de A7 een grenscontrole, daar 22 minuten.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
5: Ja, en vanavond die Slam Sunsets. Onder andere met Tin Licker. Dat wordt goed, hij zegt. Zometeen een bizar verhaal van een Duitse trein. Eerst Nicki Minaj.

0: Salami kan, hoorde iemand hierin. Meerdere mensen trouwens, als mama appelsap. Filmpje staat op de Slam Official Insta-pagina trouwens.
1: Thomas van Empelen.
0: Salami kan. You Girls, Soltouw en Jamaican Bam Bam hierbij. Slam, dan een ranzig verhaal uit de trein. Tenminste, het gaat hier niet per se over iets ranzigs. Maar je weet dat dit de reden hiervoor is ranzig geweest. Oké, Conti. Een Duitse ICE-trein heeft afgelopen weekend een ongeplande stop moeten maken. Vanwege een onhandige reden. Er was namelijk geen toiletpapier meer aan boord. Een ICE-trein, weet je, was een intercity, maar dan nog sneller. De trein was bezig vanaf een eiland boven Berlijn naar Berlijn te rijden. En uiteindelijk moest ze stoppen bij Hamburg. En op Insta gaat er een video rond van een conducteur die met drie grote pakken wc-papier de trein weer instapt. En de trap van het station dus omhoog komt om de trein in te stappen om weer te kunnen vertrekken. En het gekke is, je zou denken dat bel je van tevoren door en zo, dan ligt dat wc-papier klaar op het station. Nee, deze vertraging heeft in totaal 3 kwartier geduurd. Een flinke scheidpartij wel. Toch? Ja, dingen die je mist in de trein. Wat ik dus stiekem mis, volgens mij bestaat dit echt niet meer. Maar wat je vroeger had, nou klink ik wel heel oud. Maar ik denk tot een jaar of 8 geleden of zo. Als je dan de Intercity naar Maastricht pakte. Dan had je gewoon iemand die met zo'n koffie langskwam en zo in de Intercity in het weekend. Kopje koffie, je kon een powerbank ook nog lenen. En

0: Ach ja, tijd is relatief, zullen we maar zeggen. Chesto, Tate McRae en 1035 bij Slam. Ik had het net over die Duitse trein waar geen wc-papier in zat. Dus uiteindelijk heeft iemand wc-papier gehaald, de conducteur. Zodat de mensen weer lekker konden zitten tijdens het treinen. En daarbij zat ik even te mijmeren wat ik nou mis in de trein. En toen dacht ik, die gasten die dan een koffie kwamen brengen, weet je. Want dan kon je koffie kopen in de trein. Dat is al een paar jaar niet meer volgens mij. Dave had nog een ander ding wat hij miste in de trein. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik mis dit totaal niet. Maar komt-ie.
1: Hey, weet je wat ik mis aan de trein? De asbakjes.
0: De asbak in de trein. Dat is toch helemaal armetierig, man. Ik bedoel, ook al zou je roken, hè, wat ik ook af en toe nog wel eens stiekem doe op een terrasje of zo. En die ramen van de trein gaan dan niet meer open. Niemand heeft zin in zo'n blauwstaande paftrein te zitten. Ja. Dus Dave, nee, ik volg je niet. En laten we eerlijk zijn, het geluid van die asbakjes die dan dicht tikken. Ze hebben nog lang gezeten in van die sprinters, die oude sprinters die rond hebben gereden. Ongeveer even hard als die prullenbak in de trein. Dus nee, laten we niet de asbakjes terugbrengen in de trein, alsjeblieft. Laten we dat even niet doen, Dave. Maar wel leuk dat je reageert, zo stoken. Stil van Bumpa komt eraan. On Tonight, dat deze classic.

0: Typo, ik wilde naar slam.nl gaan om even de line-up van de mixmarathon te checken morgen. Maar ik was de M vergeten te typen, kom ik op sla.nl. En met sla.nl kom je op een website met alleen maar gerechten met, nou, drie keer raden. Sla, dat is het ook. Jorden, Silva, Bumpa en On Tonight. Morgen meer van dit in de mixmarathon.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
5: Kippie.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid?

0: of warmtepomponderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Het weekend gaat hier beginnen, als ik de nieuwswebsites mag geloven. De grote exodus op de Europese wegen. Iedereen gaat met zomervakantie. Nu valt het eigenlijk nog wel mee voor 4:30 op een donderdag. 160 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. Hou je de 3 over. Eerst op de A2, dat is richting Den Bosch. Vanaf Maarsen voor Vianen over de parallelbaan een kwartier. A15, ook daar 15 minuten vanaf Del richting Arkel. En de A16, de Ridderkerk, Terbrechtseplein. Terbrechtseplein, hoofdrijbaan, 21 minuten extra. Oh, wacht even, dat was het weerbedje. Ik had nu het verkeer moeten doen. Draai ik het om, maakt ook wat uit. Het is prima weer. In het noorden wat bewolkter. En in het zuiden zonniger, 31 graden. Morgen overal iets frisser.
12: Thomas van Empelen.
11: Niemand door. Ja, ik heb het wel benoemd, daarom hadden mensen het door. Maar goed. B.O.B. komt eraan. Bruno Mars, Nothing on You, Not Topic. Sorry, papi.

en Max Tyler hierbij. Slammin' Freaky One. En Max Tyler is al 30. Vind ik een mooie leeftijd om door te breken wereldwijd ook eigenlijk. Want ik bedoel, tegenwoordig wil iedereen op zijn 18e al bekend zijn. Maar weet je, dan ben je nog nooit depressief geweest. Heb je nog niet 3 relaties uitgemaakt. Heb je nog niet gezien hoe lelijk het leven kan zijn. En dat 30 een gezonde leeftijd is voor Max Tyler. En ja, het legt hem geen windeier allemaal. Want hij staat maar liefst 2 weekenden op Tomorrowland. Goed, hij zegt, dat is dit weekend en het weekend daarop. Mocht je trouwens naar Tomorrowland gaan. En laat het even weten in de Slam WhatsApp. Vind ik wel leuk. En ik heb nog wel een paar vragen erover, over het festival. You're the Freaky One bij Slam van Max Tyler. En de volgende guy is ook bij Tomorrowland. Maar eerst vanavond nog even in de Ushuaia. Wat een leven heeft deze gast. Alesso, samen met Zerwa Larsen. Dit is Word Slam.

In one question. Nou ja, vaak heb ik daar niet de antwoord op dan, maar goed, maakt er niet uit. Hey, ik zat gisteren weer te sporten en ik ging op de weegschaal staan en toen kwam ik erachter dat mijn BMI net te hoog is eigenlijk. Maar echt een beetje, je hebt dan gewoon gezond en je hebt dan net iets te, en ik zit net iets boven de 24. Goed, ik heb de hele zomer nog om daar een soort van aan te werken. Ik ga wel gymmen, denk ik, 3 keer per week. Doe ik in ieder geval iets intervaltraining en een beetje opdrukken en wat gewichten en zo in de sportschool. Ik doe op mijn manier mijn best. Iemand die dat toch wel echt wat grondiger heeft gedaan met de personal trainer, denk ik in ieder geval. En een hoop, wilskracht. Armin van Buuren, hij staat namelijk in de nieuwe Men's Health daar. Mr. Sixpack. En natuurlijk Armin van Buuren-stijl, weer met een koptelefoon half naakt tegen de muur aan. Staat hem goed. Je hoort hem nu bij Slam. Armin van Buuren, dit is Dream, A Little Dream.

0: Dream. Armin van Buren, trots Leidenaar en Dream a Little Dream hier bij Slam. We gaan zo meteen beroepen raden. De zin in je werk komt eraan. Ik ben zelf een zin die je heel vaak gebruikt op je werk. Misschien wel 100 keer per dag zegt. Laat het weten in de Slam of WhatsApp. En wie weet speel je zo meteen wel mee. Natuurlijk ook het laatste nieuws komt eraan. En gegarandeerd deze drie. Slam. Coming up. Throwback uit België. Silver zometeen. Zomervieren met Another. En ook Spiller op de radio zo. De 2026 reboot komt eraan.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
8: Oh, ja, nee, ben alweer!
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Italië zijn celstraffen uitgedeeld voor het instorten van een grote snelwegbrug in Genua. Daarbij vielen 8 jaar geleden meer dan 40 doden. De hoogste straf is voor de ex-directeur van het bedrijf dat de brug beheerde. Volgens de rechter had hij de brug in Genua verwaarloosd. Hij kreeg 12 jaar. Tegen een vrouw uit Hilversum is 12 jaar cel geëist voor een dodelijke steekpartij in Veenendaal. Het slachtoffer zou illegale sigaretten verkopen aan haar vriend, maar ging er vandoor met het geld zonder iets te leveren. En dat werd vechten. De vrouw kwam tussen beiden en stak het slachtoffer neer met een keukenmes. Boeren maken zich zorgen nu er maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege de hardnekkige droogte. Dijken besproeien om scheuren te voorkomen en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna water is voor de boeren. En komend weekend is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps en de Spaanse coureur Fernando Alonso stapt na de race meteen in het vliegtuig. Hij wil de finale van het WK voetbal tegen Argentinië namelijk thuis kijken, maar denkt dat hij het begin net niet gaat halen. Het zal erom hangen, zegt hij. Het weer nu van Weer Online. Er zijn wolken in het noorden waar ook wat regen uit kan vallen. In het zuiden is het zonnig en rond de 31 graden. En morgen overal verkoeling door een stevige noordwestenwind. En dat was het nieuws op Slam.
0: Ah, de frisse wind die gaat waaien. Lekker hoor. Het is een paar minuten over vier, situatie op de weg. Ja, redelijk rustig, want ja, ook vakantie en het is donderdag. Op zich zou het dan drukker moeten zijn, maar goed, vakantieperiode. 202 kilometer. Dit zijn de drie langste. A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan. Daar iets meer dan een half uur. A16 de Ridderkerk, de Brechtseplein. Voordat de Brechtseplein over de hoofdrijbaan een half uur extra. En de A50 Eindhoven richting Arnhem. Vanaf Os-Oost richting Ravenstein. Ongeluk gebeurt 33 minuten.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
21: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
22: Ja, laatste kans.
21: Nog één keer brullende motoren.
22: Ja, goed.
21: Dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
22: Ja.
21: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: De hele zomer lang, elke

0: zal er in Amsterdam waarschijnlijk wel weer een paar toeristen in de rij staan voor een stroopwafel van 10 euro. Zitten wij te genieten in de auto of nog op kantoor of misschien ergens op vakantie met de beste slam hits. Another 54 Ultra and Talk to You. Goedemiddag.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, zometeen een hele slimme tip. Mocht je docent zijn en sowieso al 6 weken vakantie hebben in de zomervakantie, dan is er iets wat je kan doen wat ervoor zorgt dat je er 8 weken van kan maken. Dit is echt heel slim, maar ik vertel zometeen wat. Eerst een, dit vind ik toch lijp ook, jongen. Dit werd gisteravond de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Maar wat willen ze gaan doen in het leger? Daar willen ze dus mannelijke militairen gaan testen. En op zich is testen in het leger heel logisch. Maar deze mensen, als ze ouder zijn dan 30, dan wordt hun testosteron gemeten. Of ze mannelijk genoeg zijn, is het idee. Om uiteindelijk te kijken of ze in het leger mogen zitten. En als ze te weinig testosteron hebben, dan krijgen ze dus een plan om daaraan te werken. En dat zal er waarschijnlijk niet zijn, gewoon gezond eten en sporten. Maar waarschijnlijk een spuitje om extra testosteron in het lichaam te krijgen. Dus het is ook echt niet zo dat als je opeens meer testosteron in je lichaam spuit, dat je dan dat je opeens heel veel lager gaat praten of zo. Dat is ook niet het geval. Wel dat je haar uitvalt, boven gemiddeld. Tenminste, als je haarfollikels daar gevoelig voor zijn. Ja, en dan, hoe zorgt een docent in deze zomervakantie, want die hebben veel vakantie, hè, ervoor dat ze van 6 weken 8 weken kunnen maken? Dit is gebeurd. Oké, docenten hebben 6 weken vakantie en je hebt natuurlijk regio Noord, Midden, Zuid. Maar die wisselen altijd. Dus wat gebeurt er nou? Stel voor, je zou verhuizen als docent van bijvoorbeeld Zuid-Nederland naar Noord-Nederland. En bijvoorbeeld Zuid-Nederland begint dan helemaal aan het begin. Het zal een paar weken zitten ertussen. Dus dan ga je van Zuid-Nederland, daar begint je vakantie. En dan in de zomervakantie verhuis je. En ga je dus dan lesgeven op een andere school in bijvoorbeeld Noord-Nederland. En zo kan je dus van 6, 8 weken maken. Ja, ik ken iemand die dat heeft gedaan. Het is legendarisch. Zometeen, daar komt steeds dichterbij. Een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. Oftewel, wat zeg jij wel 100 keer per dag? Zonder te zeggen welk werk je doet. We gaan weer beroepen raden. Zometeen eerst een oudje van Jason Derulo. The Other Side.

0: Guetta, Teddy Swim, Stones and I en Gang Gang Gang hier bij Slam, de zomer 4 hier. En ik las dus net dat het zeewater al 20,5 graden is. Het is nooit zo warm geweest in deze tijd van het jaar. Dus morgen een van de laatste mooie dagen, want vanaf het weekend namelijk wordt het bewolkter en ook een stuk frisser. Dus mocht je nog naar het strand gaan, duik en let even op de kwallen. Bij Den Haag vooral zitten er veel. Zometeen nieuwe editie van de Zin in je Werk na deze zomerhit van Rio. Dit is When the Sun Comes Down, Slam.
1: Time to wake up.

0: and When the Sun Comes Down hier bij Slam. Daar gaan we.
1: Zin in je werk.
0: Een nieuwe editie van Beroepenraden. Aan de telefoon Jerry, 43, uit Zwijndrecht. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Onder de rook van de Gemoers woon je?
2: Yep.
0: Is het dan ook zo dat je inmiddels ook je tong al een soort van tevalpan is geworden? Of...
2: Nou ja, er blijft toch genoeg aan plakken, dus ik denk het niet.
0: het is nog geen non-sticky tong die je hebt door al die PFAS daar in de buurt. Nee, okay.
2: Nee, we doen ons best.
0: Heel goed. Lekker blijven doorstomen, Jerry. Hey, vertel niet wat voor werk je doet, maar wel wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te verklappen wat je doet?
2: Nou, wat ik 100 keren per dag zeg op vraag is, wat voor kleur vind je mooi?
0: Wat voor een kleur vind je mooi? Dan denk ik dat jij autodealer bent.
2: Het heeft niks met auto's te maken.
0: Oei, oké. Okay. Geef even een hint, want ik weet het niet.
2: Ik verkoop lucht en onzin en ik kan alles maken behalve een Ferrari.
0: Oh ja, dat klinkt een beetje als mijn beroep ook. Ik verkoop lucht, maar...
2: Nou, het heeft wel raakvlakken.
0: Oh, het heeft raakvlakken, oké. Okay. Dus, nog even de zin in je werk is...
2: Wat voor kleur vind je mooi?
0: Wat voor kleur vind je mooi en je verkoopt lucht en de andere hint was?
2: Lucht en onzin en ik kan alles maken behalve een Ferrari.
0: Je kan alles maken behalve een Ferrari. Wat doet Jerry? Raad mee in de zin in je werk. En laat weten wat Jerry doet, misschien wel. En raad mee dus via de WhatsApp van Slam. Vind je via slam.nl en de Slam-app. Jerry, tot zo!
2: Tot zo!
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee... Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op QuickFit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op KPN.

0: reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Iets over 4:30, weer online weerbericht voor je. Het is op sommige plekken bewolkt, in het midden en noorden vooral is dat het geval. In het zuiden nog steeds veel zon. Daar is het op dit moment zelfs nog 30 graden in Limburg bijvoorbeeld. Morgen overal een stukje frisser en ook een aardige wind die opsteekt. Met ook meer bewolking helaas dus ook. Eens even kijken naar de wegen. Verkeer dan Flitsmeister. De 5 langste krijg je van me. Dan beginnen we bij de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Een 30 minuten extra de A2 richting Den Bosch. Vanaf Maarsen voor Everdingen over de parallelbaan. 30 minuten. A9 richting Alkmaar vanaf Amstelveen. Voor Velsen heeft alles te maken met de tunnel die daar dicht is. Daar 34 minuten. A16 Ridderkerk ter Brechtseplein. 44 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Voor de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar een uurtje extra.
2: Thomas van Empelen.
1: Ah, de zin in je werk. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ik zie goede dingen binnenkomen trouwens ook.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Skrillex en Fade. Not you without you.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Less. Terms and conditions.

0: De nieuwste Bless bij Slam. Terms and Conditions. Daar gaat hij, de uitkomst van de zin in je werk.
1: Zin in je werk.
0: Ja, wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te verklappen welk werk je doet. Iedere dag hier op dit tijdstip zitten we beroepen te raden. Jerry, 43, uit Zwijndrecht. Goedemiddag nog steeds.
2: Goedemiddag.
0: De zin in jouw werk is...
2: Wat voor kleur vind je mooi?
0: Wat voor kleur vind je mooi? En de hint was...
2: Ik verkoop lucht en onzin.
0: Ja, en iets met een Ferrari ook, hè, trouwens.
2: Ja, ik kan alles maken behalve een Ferrari.
0: Je kan alles maken behalve een Ferrari. Daardoor dacht Jurgen dat jij autospuiter bent of rapper. Een Ferrari mag je namelijk niet aanpassen qua kleur.
2: Dat zou ik niet weten. Dat is niet wat ik doe.
0: Dat is niet wat je doet. Dan Tran en ook Turhan. Die dachten dat jij misschien dokter bent. En dat jij dan vanwege de kleur... Welke kleur vind je mooi het gips bepaalt bij kinderen? Als die ze hebben gebroken en zo.
2: Ervaring genoeg mee, maar dan aan de verkeerde kant van de tafel.
0: Ja, vaak iets gebroken?
2: Ja, best wel.
0: Ja. Dennis, die denkt dat jij verfkleurmenger bent.
2: Nee.
0: Dat is niet goed, oké. Dan denk ik, toch, het is heel veel binnengekomen. Laten we even luisteren naar Ivar, die het ook heeft ingestuurd.
3: Hey Thomas, ik denk dat Jerry figurenballonmaker is, omdat je daar allerlei figuren mee kan maken... En lucht in moet doen. Groetjes, Ivar.
2: Ja, dat is hem.
0: Is het goed? Ja! Yeah! Wow, wow, wow, wow, wow. De zin in jouw werk dus is: wat voor kleur vind je mooi? En jij bent?
2: Ballonartiest en ballondecorateur.
0: Ah ja, en, maar geen clown. Dat kwam ook nog binnen. Clini-clown zag ik ergens binnenkomen. Dat is niet altijd niet goed.
2: Nou, kliniclaus mogen voor zijn werk niet eens met ballonnen werken in verband met infectiegevaar. Maar ik doe wel dingen als clown, maar daar is de vraag gewoon steeds minder naar.
0: Is er minder vraag naar clowns?
2: Ja, er is nu weer een hele generatie die iets te vroeg gezien hebben en clowns eng vinden.
0: Oh ja. Ja, ik snap het wel. Bassie is eigenlijk de laatste echt leuke clown ook voor mij een beetje geweest, denk ik. Ja, en de McDonald's clown heb je natuurlijk ook nog, maar...
2: Ronald McDonald, ja. Ja, nee, maar ik ben ballonartiest, dus ik ga in een giletje, stropdasje, ga ik feesten en partijen en evenementen af in Nederland.
0: Nou, wat goed, wat leuk. Dat vind ik dan echt leuk. Hey, wat is het meest mooie wat je kan vouwen als ballonartiest met een ballon?
2: Ja, de meest populaire die zijn toch wel momenteel weer de Minions vanwege de nieuwe film. Oh, Spider-Man, ja. Maar ook een Olaf vanuit Frozen. Unicorns doen het heel goed. Dus ze hebben bij mij alleen nooit de keuze wat het wordt. Vandaar dat ik heel vaak zeg, wat voor kleur vind je mooi?
0: Oh, maar ze mogen niet kiezen wat ze krijgen.
2: Nee, want als ik één keer de Minions sta te vouwen, dan sta ik heel de middag Minions te vouwen. En dat is voor mij ook niet leuk.
0: Dat moet ook wel voor jou leuk zijn. Nou, wat een leuke editie van de zin in je werk. Jouw zin was, wat voor kleur vind je mooi? Gebakken lucht, onzin. En geen Ferrari. En jij bent nog even één keer als afsluitend...
2: Ballonartiest.
0: Ah, Jerry, dankjewel. Later!
2: Later!
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

tegenwoordig kan je hele documentaires vinden op YouTube. Maar 2008, 2009 waren wel echt prime jaren voor mij op YouTube om lekker te zoeken naar rommel. En van die foute Duitse dance die ik leuk vond. Goober Josh Project en Infinity 2008. Terug naar de tijd, terug naar onze. De nieuwste van YouGov, dit is Moving to the Sun bij Slam.

En over die zon gesproken trouwens. Ik hoop dat je morgen de Mixmarathon gaat luisteren. Ik ben bij je. Vanaf 6 uur 's ochtends, of ja, stiekem niet doorvertellen al, vanaf 6:15, 6:30, ga ik lekker leuke danceplaatjes draaien. Maar vanaf 6 gaan ze officieel open de deuren van de Mixmarathon. En jij bepaalt met welke set we gaan beginnen. Je kan stemmen op Slam Official, onze Instapagina. Wat moet het worden? Best of last week. 6 uur morgenochtend, ergens wel, just Mike Magoo. Goeie set was dat. Of Alia Gallo. Alia en Gallo. Jij bepaalt op onze Instapagina. Mocht ik je niet spreken, ik ben 3 weken weg. Ik ga niet weg bij Slam. Ik ga even 3 weken heel hard vakantie vieren. Maar dat is pas na morgen. Morgen Mixmarathon. En zometeen heel veel plezier met de Slam Middagshow. Enjoy! Slam.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Alle verf super voordelig.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
17: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
16: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
17: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
16: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
17: Handig?
16: Ja. Van de Belastingdienst.
18: Hey mannen!
19: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
20: gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 5 uur.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Amsterdam was een zaak over een voetganger die zo dronken was dat hij op een fietspad viel, waarna een fietser tegen hem aanreed en zwaar gewond raakte. En de vraag was, moet hij daar straf voor krijgen? De rechter vond van niet, omdat voor voetgangers geen alcoholregels zijn in het verkeer. Hij is dus vrijgesproken. In Italië zijn tientallen verdachten veroordeeld voor het drama met een drukke snelwegbrug in Genua. De brug stortte in de zomer van 2018 in. En meer dan 40 mensen kwamen om het leven. De zwaarste straf, 18 jaar, is voor de baas van het bedrijf dat de brug in Genua moest onderhouden, maar dat amper deed. In Uitgeest was vanmorgen een ongeluk met een geldwagen. Hij kwam op zijn kant in een sloot terecht. En omdat het wegslepen nog wel even zou duren, werd er politie opgetrommeld, meldt regiozender NH. Die rukte uit met zwaar bewapende agenten in kogelwerende vesten die de geldwagen al die tijd hebben bewaakt. Vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. En die zijn goedgekeurd door de Dolomina's omdat ze genoeg privacy bieden. Het weer nu van Weer Online. Komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog, en het koelt af naar 14 tot 18 graden vannacht. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel Mark. Major Lazer en Bibi Rexha krijg je zometeen hier bij Slam. Eerst even naar de wegen met Frits Meister. 54 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 richting 's-Hertogenbosch. Dus Oude Rijn en Everdingen de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je nu een klein half uurtje. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoude Rijndijk en de Plaspoelpolder. Ook een half uur daar. A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giesendam en Arkel. Verbindingsweg is daar dicht, kost je nu 20 minuten. A16 richting Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord ook 20 minuten. En de laatste in dit overzicht is een flinke op de A16 richting het Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Daar een klein uur.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Het is sale bij Maasmechelen Village. Met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur.
13: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
25: Simyo. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarren tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: zonsondergang de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
1: Zijn we weer. Welkom bij een gloedje nieuwe Slam middagshow. Met zometeen Major Lazer, DJ Snake. Linan komt eraan naar Bibi Rexha en Guetta. Dit is Sad Girls.
2: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor.

0: We zijn nu weer klaar voor hoor. Slammiddagshow! Woe!
1: Gelukkig. Het lichtpunt van mijn dag begint weer.
0: Goedemiddag, we zijn weer klaar voor de middagshow. Lekker zonnetje erbij.
2: Patrick en Julia.
3: Met een nieuwe Slam Middagshow. Nou, ik weet niet waar deze luisteraar zit of zat. Maar ik heb geen zon gezien vandaag, hoor. Geen zon gezien vandaag.
4: Ik ook niet.
3: Ja, ja.
4: Jij hebt zelfs een shirt voor mij meegenomen van huis. Ik had een heel leuk topje aan, maar ik was hier. Ik dacht, oh, het is helemaal niet.
3: Ik heb heel dat topje niet gezien, maar was dat dan zo klein?
4: Nou, het was wel een klein topje, ja.
3: Oh, oké. Okay.
4: Ja,
3: dus goed dat ik even een shirtje voor je meegenomen.
4: Dus ik dacht, neem even alsjeblieft een shirt voor me mee.
3: Ik heb een mysterie. Ik zat in de auto vanmiddag, onderweg naar kantoor. En ik werd gebeld. Nou, gebeurt dat natuurlijk wel vaker. Maar dit was een onbekend nummer. Niet zozeer anoniem, hoor. Maar gewoon een nummer dat je niet kent. Gewoon 06, bla, bla, bla, bla, bla. Dus ik neem op. Ik zeg, hé, met Patrick. Hé, met Jochem, hoor ik. En ik denk die stem te herkennen. Ik denk, Jochem Hameling, onze collega.
4: Ja.
3: Die gisteren natuurlijk ook een set had hier bij Slam Sunset. En je hoort hem in het weekend natuurlijk ook. Ik zeg, hé Jochem, hoe is het? Hij zegt, ja, goed. Maar je hebt mij gebeld, zegt hij. Ik zeg, nee, ik heb jou niet gebeld. En ik zeg, maar het is toch heel raar, ik heb toch jouw nummer ook? Hij zegt, weet ik niet, maar waarom heb je mij gebeld? Ik zeg, ik heb jou niet gebeld. Ik zeg, maar dit is Hameling, toch? Hij zegt, nee, ik ken jou niet. Dus ik had een paar keer een error. En ik heb deze het was dus een Jochem die ik niet kende. Ik heb deze beste man nooit gebeld. Maar hij heeft gewoon mijn nummer. Want mensen typen natuurlijk nummers niet meer over. Dat doe je niet meer, toch?
4: Nee.
3: Mensen klikken gewoon op dat gemiste oproepje en dan belt hij automatisch terug. Ik heb diegene nooit gebeld. En ik ken heel de Jochem niet.
4: Maar ging je niet per ongeluk in je broek?
3: Nee, ik heb gekeken. Dat is toch heel raar? Vertelde het vanmiddag aan een collega. Die zei, dit gebeurt vaker. Dat er vanuit jouw nummer, maar is er iemand die luistert die weet hoe dit kan?
4: Vanuit jouw nummer wat?
3: Iemand heeft mij vanuit mijn nummer deze beste meneer gebeld.
4: Hoe kan dat nou?
3: Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ik denk, dit kan toch niet? Ik dacht, ik heb gedroomd, maar dit is echt gebeurd vanmiddag. Dit is
4: nou, toch Jochem, als je luistert...
3: Nee, ja, het was dus niet Jochem Hameling.
4: Nee, andere Jochem.
3: Andere Jochem. Ja, nou, als je dit verhaal herkent, laat het dan even weten via de Slam-app. Maar het was echt een echt persoon. Het was ook geen robot of zo. Het was geen computer. Het was helemaal maar goed. Ik ben er nog even van aan het bijkomen, maar gelukkig zijn we er weer met een nieuwe Slam-middagshow. We gaan er gewoon weer een leuke show van maken, joh.

0: Je luistert naar met Coolio en LV uit de 90s. Dit was Gangsta's Paradise. Het is 17:55. Zometeen de Mix Marathon Track of the Week. Dat was opwarmen voor de Mix Marathon morgen alweer, hè?
1: De Slam Middagshow.
0: Ik mag gerust slapen, volgens mij. Ik vertelde net eventjes dat ik gebeld ben vanmiddag door een 06-nummer.
2: Ene Jochem,
0: die zegt, hoi Patrick, met Jochem. Ik dacht dat het een bekende was, maar het was een onbekende. Hij beweerde dat ik hem gebeld had, maar ik zweer het op alles wat ik heb. Ik heb nooit diegene gebeld. Blijkbaar heet dit spoofing.
2: De app is ontploft.
0: Iedereen kent
2: weet
0: dit.
2: Wat spoofing is, behalve wij twee.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Niels, leg het even uit.
3: Yo, Patrick. Ja, je nummer is eigenlijk een soort van gekaapt door criminelen. Ze bellen dan eigenlijk vanuit jou om bepaalde dingen eigenlijk te flikken. Bij mensen die dan eigenlijk illegaal zijn, zoals opluchting. Ja, je kan gewoon met rust hard slapen in ieder geval vannacht. Maar doe morgen wel even het belletje naar je provider. Zoals bijvoorbeeld KPN, ook die er waar je dan bij zit. Die kunnen het vaak gewoon voor je oplossen.
0: Kijk.
3: Groetjes van je ICT uit Lunteren.
0: Kijk, is onze favoriete ICT uit Lunteren, hoor ik net. Dus dat is een goeie. Even KPN, ID bellen en dan komt het wel weer goed. Spoofing blijkbaar, oké. Okay. Nou, over telefoons gesproken, joh. In het nieuws vandaag, het smartphoneverbod op scholen lijkt te werken. Maar niet op alle vlakken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat leerlingen door het verbod gemiddeld bijna een uur per dag minder op hun telefoon zitten. En meer tijd besteden aan bewegen, lezen en contact met klasgenoten. Dat is natuurlijk goed nieuws. Toch zijn jongeren niet automatisch gelukkiger hierdoor geworden. Onderzoekers zagen geen duidelijke verbetering in het algemene welzijn of de mentale gezondheid van leerlingen.
2: Nee, dat geloof ik wel.
0: Er zijn natuurlijk steeds meer scholen waar een smartphoneverbod is. En volgens mij vinden we dat met z'n allen best wel een goed idee. Misschien, ja, ik wil niet het hele onderzoek in twijfel trekken, maar is het niet een beetje te snel een conclusie trekken? Want hè, als je kijkt naar, ik krijg online best wel veel filmpjes van, nou, nostalgische filmpjes. Van, hoe was het om in de jaren 80 op school te zitten en in de jaren 90 zonder telefoon? Dan heb je natuurlijk over zo'n lange periode. Hoe lang zijn die smartphone, dat smartphoneverbod, hoe lang is dat er nu? Een jaartje misschien?
2: Misschien een jaar, niet, ja.
0: Niet heel veel langer, toch?
2: Nee, niet
0: misschien
2: heel veel
0: langer. Misschien twee max.
2: Ja.
0: Dat is toch een veel te korte tijd om dit te kunnen
2: dat
0: zeggen,
2: klopt.
0: Denk ik. Jules, stel je mag, je gaat naar een onbewoond eiland.
2: Lekker.
0: En je mag één app meenemen. Dus naast je bel en WhatsApp app. Berichten en bellen mag je houden. Maar gewoon één app.
2: Ja? Nee, WhatsApp mag je niet houden. Alleen bellen mag je houden.
0: Alleen bellen. Oké. Okay. Maar daarnaast één app.
2: Ja, ik wilde net zeggen navigatie. Maar dat heeft niet heel veel zin op een onbewoond eiland natuurlijk.
0: Nee. Nee. Nou, gewoon één app die je het liefst gebruikt. Waar vermaak jij je het meest mee? Ik zou zeggen mijn camera. Kijk, als ik kan bellen, dan kan ik gewoon natuurlijk met de thuisfront blijven bellen en zo contact houden. Maar herinneringen maak je ook een beetje door foto's. Dat je door je foto's zit te scrollen en van, oh, weet je nog? Dus ik zou mijn camera zeggen.
2: Oh, dan zal ik TikTok zeggen. Dan ga ik lekker vloggen.
0: Oh, voor het vermaak?
2: Ja. En dan kan ik ook filmpjes maken.
0: Oh, dat is slim, want er zit natuurlijk een camera in ook. Ja. Oh, we gooien het even op. Doe even een rondje. Laat het even weten via de Slam app. Als je één app mag meenemen naar een onbewoond eiland, welke app zou dat zijn? Misschien gebruik je wel hele bijzondere apps waar wij nog nooit van gehoord hebben. Laat het even weten via de Slam app. Wat is jouw, welke app gebruik je het allerliefst? Laat het even weten.

0: Zijn nieuw State Whisper. Morgen een nieuwe mixmarathon. En dit is de mixmarathon track of the week. Als jij nog maar één app zou mogen gebruiken in het leven, welke zou het dan zijn? Laat het even weten via de Slam app. Er komen al heel veel mooie apps binnen. Ook apps waarvan ik nog nooit gehoord heb. Timo probeert ons een beetje te testen. Die zegt Google Chrome. Daar heb je al heel veel getackled.
1: Ja.
0: Ja, daar kun je eigenlijk alles mee doen dan. Je kunt ook via Chrome naar TikTok, hè? Oké, laat het even weten via de Slam app. Als je nog maar één app mag gebruiken, welke zou het dan zijn? Oh, lekkere zomerknaller van The Magician. Sunlight hoor je zometeen hier bij Slam. Dat is Shakira, Die Die.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: Odido.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Ja? Echt serieus?
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.

0: voel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
4: Geeft ruimte.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
9: Kippie.
10: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen. Behalve in het Zuidoosten, daar is het nog steeds zo'n 27. Dat was je weerupdate van Weer Online. Dan naar de vrienden van Flitsmeister. 61 vertragingen, totale lengte van 240 kilometer. Dat valt op zich mee. Maar dit zijn de langste. De A2 richting 's Hertogenbosch tussen Ouderijn en Everdingen, de parallelbaan daar. Verbindingsweg is dicht, kost je nu een half uur. A4 richting Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Rijswijk Centrum, half uurtje ook daar. A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Verkeer wordt daar omgeleid, kost je een half uur ook. Ook een half uur op de A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein, hoofdrijbaan. En de A44, laatst in het overzicht, richting Amsterdam tussen Noord-Wijkerhout en Kaagdorp. Daar is een ongeluk gebeurd, kost je nu 20 minuten vertraging. Er zijn 16 flitsers, een hele hoop. Ik kan ze allemaal gaan oplezen, maar daar ben ik heel lang bezig. Je vindt ze allemaal in de app van Flitsmeister. Het is 5:30. De headlines die krijgen we van het ANP en dat is onze Mark vandaag.
13: Goedemiddag.
12: Hoi hoi.
13: Het OM wil dat een man 15 jaar de cel ingaat voor poging tot femicide. De man uit Den Helder zou een vrouw hebben neergestoken in haar appartement. En daarna liet hij haar zwaar gewond achter. Binnenvaartschippers hebben steeds meer last van de lage waterstanden in rivieren en kanalen. Het is een flink gepuzzel om iedereen aan het varen te houden en het einde is nog lang niet in zicht. En nu de onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt, moeten reizigers rekening houden met stakingen, zoals bussen die niet rijden. De vakbonden denken er na de zomer over na. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
12: Yo.
14: Patrick en Julia.
12: Wat is jouw meest gebruikte app? Welke app kan je niet zonder? Laat het even weten via de Slam app. Ook een mooie app trouwens. Dit is Shakira.

0: Magician, met Years and Years en Sunlight hoor je hier bij Slam natuurlijk. Slam.
1: Patrick en Julia.
0: Mary J. Blige hoor je zo, ook Martin Garrix komt eraan. Stel je gaat naar een onbewoond eiland en je mag één app meenemen, naast gewoon je bel-app natuurlijk, hè. Wat zou je dan meenemen? Jordi.
2: Hey, goedemiddag. Ja, ik zou ChatGPT downloaden op je mobiel als enige app.
0: Slim.
2: Maar ja, op een onbewoond eiland, ik moet toch eten en drinken. En ja, als iemand mij kan vertellen wat ik wel en niet kan eten bijvoorbeeld om te overleven, ja, dan is volgens mij chat dat wel, toch?
0: Heel slim.
2: Dus zodoende.
0: Oké, jongen.
2: Fijne uitzending.
0: Dank je wel.
2: Doei.
0: Joy dan.
3: Hey, you and Pat.
0: Hi.
3: Goedemiddag. Doe mij maar Spotify, want daar staat al mijn lievelingsmuziek op. Dus dat wil ik zeker niet missen. Dus al mijn herinneringen van de muziek. En de muziek van nu. Spotify is voor mij heel belangrijk.
0: Ach, die vergeet ik helemaal. Hoe kunnen we nou Spotify vergeten, joh? Wij zijn muziekliefhebbers. We werken verdorie bij de radio. Tuurlijk nemen wij een muziekapp mee. We moeten op muziek kunnen luisteren. Ja, dat is ik helemaal vergeten.
4: Ja, maar TikTok vind ik toch ook leuk.
0: Ja. Dan gaat dat lekker influencer worden. Sylvia?
5: Eén app die ik zou willen blijven gebruiken is mijn PostLogic app.
0: Wat?
5: Dan kan ik nog steeds contact houden met mijn klanten en facturen sturen.
0: Oh,
5: groetjes.
0: Slim en zakelijk ook.
4: Gelijk. Je mag ook gewoon lekker relaxen, hè? Ja. Gewoon even lekker niks doen.
0: Hey, Sylvia wil gewoon lekker blijven cashen.
4: Nee, ja.
0: Ramon dan?
6: Ik zou kiezen voor de Uber app, denk ik. Stomme handig als je terug wil.
0: Ja, precies. En dan komt Uber met zo'n motorboot aan om je weer op te halen, denk ik. Marcia!
7: Nou, dan ga ik wel heel dom. Candy Crush je toch de hele dag?
0: Ook leuk.
4: Ja, dat kan
0: ook. Gewoon lekker een spelletje doen. Weet je welke app ik nog steeds op mijn telefoon heb? En ik denk dat dit echt heel veel memories gaat unlocken bij heel veel luisteraars. Temple Run.
4: Oh, wow!
0: Ja?
4: Die heb ik heel lang niet gespeeld.
0: Toch?
4: Temple Run.
0: Dat is een beetje hetzelfde periode als Angry Birds.
4: En Doodle Jump?
0: Doodle Jump!
4: Ja.
0: Holy shit! Ja, man!
4: Oh nee, breng me nou niet op ideeën, want ik heb echt. Mijn heyday heb ik nooit meer aangeraakt. De boerderij.
0: Heyday?
4: Weet je nog dat boerderij?
0: Nee, die ken ik niet. Nee. Oh, was dat je zo'n landgoedje in orde moest houden? Nee, dat
4: ik heb daar echt honderden euro's ook aan uitgegeven.
0: Echt? Gaf je daar geld aan uit?
4: Ja, gaf ik heel veel geld aan uit. Dus echt. Ik voel het alweer getriggerd worden. Ik moet het niet
0: doen. Niet doen, niet doen. Ga gewoon tempo run doen. Dat kost niks. Dat kost helemaal niks. Waanzinnig. En Sebastian nog eventjes.
8: Hey, Slam. Sebastian hier. Ik zou lekker de App Store meenemen. Heb je lekker alles bij de hand? Dan kun je alles gebruiken. Ja. Succes!
0: Dat is eigenlijk ook een hele
4: slimme. Dat is een beetje vals spelen.
0: Een beetje vals spelen. Mag ik nog een leuke tip geven voor een leuke app?
4: Ik wil een leuke tip.
0: Alarmy.
4: Alarmy.
0: Dit is speciaal voor de mensen die net als ik moeite hebben met opstaan. Nu doen wij een middagshow, dus ik hoef nu niet echt een wekker te zetten. Maar als ik dat wel moet doen, dan papa Petje is niet heel blij in de ochtend. Dus 's avonds ben ik helemaal aan het flaneren, maar 's ochtends niet echt. Dat is een alarm die afgaat, gewoon als een wekker-app, zeg maar. Maar die geef je een opdracht mee voordat het alarm uitgaat.
4: Oh, wat lijkt me dat kut.
0: Dit heeft er een paar keer voor gezorgd dat ik bijna mijn telefoon uit het raam gegooid heb. Maar dan krijg je, je kunt verschillende opdrachten instellen. Maar je kan bijvoorbeeld dus een opdracht krijgen van scan een koffiemachine. En dan gaat hij met AI, dan moet jij een foto maken van een koffiemachine. En dan zegt die app, dit is inderdaad een koffiemachine.
4: Maar mag je ook zeggen, ik heb geen koffiemachine? Want dat heb ik niet.
0: Nou, dan moet je naar de buren, weet ik veel. Nee, maar het zijn van die dingen wat iedereen heeft. Bijvoorbeeld een lepel, dat soort shit allemaal. Er zal niet tussen staan scan een Dyson Airwrap. Weet je wel? Ja,
4: gelukkig, dat heb ik ook niet.
0: Nee, dat bedoel ik. Dat is een leuke app.
4: Oké. Okay.
0: Ja, Alarmy, zou ik even
4: gaan proberen.
0: Nog één appje van Frans even. Als antwoord op de vraag, wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Want dit is wel de winnaar, hoor.
9: Als ik maar één app zou kunnen houden, zou dat uiteraard de Slam app zijn.
0: Goed zo, Frans. Zo horen we het graag. Heel goed.
4: Daarom houden we het van Frans, hè.
0: Heel goed. Dit is Martin Garrix met Ed Sheeran hier bij Slam. Stay.

en op het woord dancery kwam. Dancery is een woord dat niet bestaat, maar eigenlijk door Mary dus wel. Want sinds dit liedje staat dancery gewoon in het officiële woordenboek. Dat is een leuke fun fact, toch? Deze man die heeft een kutdag vandaag. De Engelse Jamie Jones. Nieuwe muziek, potentiële zomerhit, State of Mind.

0: Goedemiddagshow, gastenboekje.
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Toet Thijs, kom uit de regio Ede. En ik luister altijd naar de Slam Middagshow. Gewoon toppers van toen, knallers van nu. Gooi de beats er maar in. Yo, yo.

0: Oh joh, ik heb weer een mashup gemaakt voor zometeen.
1: Ja?
0: Dit is wel eentje, ja, oef. Het kan zijn dat mensen dit niet vet vinden.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb namelijk een tune gepakt en het is echt een trance classic.
1: Oh, je gaat aan een classic zitten.
0: Ik ga aan een classic zitten.
1: Oh.
0: Ja, dat is het ding een beetje. Hier zit geen zang doorheen. En ik dacht, ja, misschien is het een keer tijd. Maar moet je hier wel aan zitten?
1: Gemixt.
0: Nou, ik kan je wel. Hij is wel vet geworden. Hij is echt wel vet geworden.
1: Ja?
0: Ja. Maar goed, ja. Dat is mijn mening, hè?
1: Schat, ik vind ook alles eigenlijk toch leuk.
0: Ja. Jij vindt alles leuk, natuurlijk. Zometeen om 6:10 een nieuwe Slam middagshow mashup met deze Tiësto erin.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.
3: Huh?

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
8: ANWB en gaan.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn na maanden geklapt. De vakbonden vinden dat de streekvervoerders veel te weinig te bieden hebben. Na de zomer denken ze na over hoe nu verder. Een man uit Den Helder hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd voor poging tot femicide. Hij zou een vroegere vriendin hebben neergestoken in haar appartement. Hij had de sleutels nog en wachtte binnen tot ze terugkwam van haar werk. De vrouw overleefde de mesaanval, maar heeft wel verwondingen waar ze nooit meer van geneest. Planners voor binnenvaartschippers hebben hun handen vol om iedereen aan het varen te houden. Ze moeten met allerlei dingen rekening houden, zoals langere wachttijden voor sluizen. Die gaan namelijk minder vaak open om water te besparen. En ook kan er door de lage waterstanden minder vracht in een schip. De 12e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. Die is lekker op dreef, want het is al zijn derde zege deze Tour. De rit naar Chalon-sur-Saône in de streek Bourgondië eindigde in een massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede. Net als gisteren trouwens. Het weer nu van Weer Online. De komende uren in het noorden opklaringen en overwegend droog. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten met 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Markie, dankjewel. Zometeen de middagshow mashup met daarin Tiësto Traffic. Ben benieuwd wat je ervan vindt. En ook Christina Aguilera gaan we horen, net als Prospa. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 31 vertragingen, dit zijn de langste. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 20 minuten vertraging daar. A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar word je omgeleid. 20 minuten later thuis. A15 richting Oostvoorne. Tussen IJsselmonde en de Benelux door een auto naar pech daar. 20 minuten ook. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en het Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Een half uur daar. A28, laatst in het overzicht, richting Zwolle tussen Maren en Hoevelaken. Half uur. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Elke vrijdag 24.

0: Daar gaan we, joh. We gaan.
1: Lekker uit je fles om 6:10.
2: Slam Middagshow. Mashup.
1: Is er iemand die luistert die de Tour de France leuk vindt?
3: Nee, die Tour de France is wel zo niet boeiend. Echt. Ze staan nou aan urenlang aan het fietsen.
1: Bah, urenlang aan het fietsen, ja. Ik ben het wel een beetje met Thijs eens. Er komen ook bijzonder weinig appjes binnen van mensen die de Tour de France nou echt heel leuk vinden. Maar ik ken ook een goede vriend van mij. Die neemt hij gewoon vrij voor. Hè. Zit gewoon heel de dag op zijn luie reet Tour de France te kijken.
4: Het is wel altijd bij de zomer. Dan moet ik inderdaad altijd wel aan de Tour de France denken.
1: Waarom?
4: Want mijn vader keek vroeger altijd de Tour. Dan was het, ik ga lekker de Tour kijken. Dan zaten wij allemaal lekker buiten in de tuin. En dan zat Wim altijd voor de tv de Tour te kijken. En op vakantie in Frankrijk moesten we ook altijd een dag langs een punt waar de Tour dan langskwam.
1: Echt waar?
4: En dan zat je daar de hele dag
1: niet
4: in de zon. Langs een stuk berg, zeg maar. Langs een
1: zo'n bergpas, ja.
4: En er kwam eerst, dat was wel leuk, van die praal... niet echt praal, maar van die wagens langs. Gingen dan van die sleutelhangertjes gooien. En dan kwam de Tour langs. Nou, dat duurde 3 seconden. Dan was het hele peloton weer weg.
1: En dat was
4: gaat natuurlijk zo snel. Dat was het.
1: Toen ik denk, je gaat gewoon even een uurtje kijken. Maar heel de dag zitten.
4: Het is natuurlijk één punt zo. Joef, en weg zijn. Ja, we zijn weg. En toen ben ik nog mijn vader helemaal zo'n perfect punt had gevonden op zo'n rot. Met zo'n oude videocamera. Die zat helemaal klaar. Was hij vergeten op het knopje te drukken, had hij niet gefilmd.
1: Dat ben je niet. Had hij niet gefilmd?
4: Had hij niet gefilmd, ja.
1: Ja, oké. Okay, ja, ik snap er gewoon de lol er niet zo van. Kijk, als je soms er even langs hebt, dan zie je echt wel wat mooie beelden. Van het Franse landschap en weet ik wat allemaal. Maar... ja, heel de dag kijken naar mensen die een beetje fietsen. Wat Thijs ook zegt, ik voel dat gewoon niet. Maar goed, heel veel plezier als je het leuk vindt. Ik dacht voor de mashup vandaag... misschien even een andere invalshoek voor de mensen die het leuk vinden. Tour de Trends.
4: Wauw, Pet. Dit heb je weer op de wc bedacht.
1: Jazeker.
4: Ja.
1: Tour de Trans. Ik heb twee trance-hits in de mix gegooid. En ik riep het net al eventjes. Het is wel een beetje een geval. Ik heb namelijk Tiësto met Traffic gepakt. Dat is een track, daar moet je eigenlijk niet aan zitten. Maar wel echt een mega trance-classic natuurlijk. Ik heb daar een nieuwe trance-tune overheen gegooid van Medusa. Another World. De zang daarvan heb ik op Tiësto geplakt. Ik vind het best wel vet geworden. Maar laat vooral even je eerlijke mening ook achterin de slam hebben. Wat vind je van deze mashup? Tiësto in de mix met Medusa.

0: Tour de Trends.
1: Turn it up. Slam Middagshow. Mashup.
0: Met vandaag Tiësto, Traffic in de mix met Medusa, Another World. Twee trends hits door elkaar heen. Vind je van Jul?
2: Ik vind het leuk. Mooi gedaan.
0: Is hij goed? Is hij goed?
2: Maar ik miste wel nog even dat... Weet je, dat toetertje van de Tour de France.
0: Had jij dat?
2: Had ik leuk gevonden.
0: Een toertoetertje had jij erin willen hebben?
2: Ja. Zoek je hem nu?
0: Ik ben hem aan het zoeken. Nee, ik kan hem even niet vinden.
2: Nee, maar maakt niet uit.
0: Doe ik die de volgende keer erin, oké?
1: Slam. Slam. Grand Slam.
0: Potentiële nieuwe zomerhit.

0: Media.
1: En de middel hoor je. Dit is de Slijmiddagshow. En morgen vanaf 6 uur in de ochtend. Dan gaan we weer los, Joel. De Mix Marathon. Woe! Want je weet het, hè? Slam is jouw favoriete zender. En ook zeker je favoriete dancezender. Hier hoor je altijd de beste beat. Op vrijdag gaan we in de mix, 24 uur lang. We beginnen dus om 6 uur in de ochtend. Morgen onder andere Jamie Jones. We hebben net nog zijn nieuwe track gedraaid. Potentiële zomerhit. Sam Veld hoor je morgen in de mix. Dude en Frank. Joel Corey, ook geen kleine naam, hè? Onze grote sportschoolheld. Mr. Bell the Weasel. Laura van Dam komt live draaien hier. John Summit. Je wil het niet missen. Morgen hier bij Slam in de Mix Marathon allemaal. En wie ook gaat draaien morgen in de Mix Marathon is...
2: Jiggets.
1: Jiggets. En die staat vanavond in...
2: Paradiso.
1: Heel goed. Mooi dat je hem zo telkens aanvult.
2: Dus we hebben Anul even erheen gestuurd.
1: Ja, en die spreekt hem zo meteen even.
2: Leuk.
1: Dat is leuk, toch? Dat ga je zo meteen hier horen bij Slam over een uurtje ongeveer. Hoor je Anul live vanuit Paradiso met Jiggets daar bij de microfoon... die daar gaat draaien vanavond. En hij heeft een nieuwe tune uit ook. Die gaan we ook even draaien straks. Dus dat is natuurlijk leuk, hè? Dus morgen hier vanaf 6 uur in de ochtend een nieuwe Slam Mix Marathon. Come

0: Zometeen gaan we weer beatboxen, joh.
1: Ik heb een nieuwe meegenomen.
2: Oh.
1: Want ik had natuurlijk ontzettend verloren.
0: Maar echt ontzettend verloren gisteren.
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk nu weer verlies, maar ik ga het toch proberen.
0: Denk je?
1: Ja.
0: Wil je al een klein tipje geven? Want ik weet nog niet wat je meegenomen hebt vandaag.
1: Ja, wel een zomers liedje, maar jij hebt zo'n beuker. Ja, daar kan ik gewoon niet tegenop.
0: Ja, en het liedje ook.
1: Ja. Oh my god.
0: Deze huge L, hoor je zo.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ja? Is het echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
16: Kippie.
17: Profiteer van zomers voordeel bij Jorlies. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
17: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Het koelt af naar 14 tot 18 graden, meldt Weer Online. Morgen minder warm dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. Daar kan het nog steeds richting de 30 graden gaan. Slecht verkeer dan door Flitsmeister. 13 vertragingen en dit zijn ze vanaf 11 minuten. De A2 richting Utrecht tussen Empel en Zaltbommel een kwartier. A8 richting Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en de brug over de Zaan. Weg is dicht daar, 11 minuutjes. A9 richting Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. Daar word je omgeleid, kost je nu 20 minuten. A16 richting het Terbrechtseplein tussen de Van Brienenoordbrug en het Terbrechtseplein. Hoofdrijbaan, daar een kwartier vertraging. En de A28 richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Ongeluk kost je daar een kwartiertje. Flitsers vind je in de app. Het is 5:30 geweest, de headlines van het ANP. Die krijgen we van Mark vanavond.
8: Goedenavond.
6: Hoi, hoi.
8: De zwangere vrouw die hardhandig tegen de grond werd gewerkt door politieagenten laat het er niet bij zitten. Ze doet aangifte. Het incident was eerder dit jaar bij een asielzoekerscentrum in Zeist. De rechter heeft een man uit Breda veroordeeld die het leven zuur maakte van zijn ex. Hij kon het niet verkroppen dat ze het had uitgemaakt en belde haar honderden keren en achtervolgde haar. Hij moet 7 maanden zitten, meldt Omroep Brabant. En in Nieuwegein is een inzameling begonnen voor de bewoners van houten rijtjeshuizen die gisteren werden getroffen door brand. Dat meldt een regionale omroep. 5 van die huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
6: Yo.
10: Patrick en Julia.
6: Ben ik klaar voor jullie?
1: Ja, ik ben er zeker klaar voor.
6: We gaan beatboxen zometeen naar de Black Eyed Peas. En dit is Yougel, Jamaican.

0: Zometeen James Hype en ook de Swedish House Mafia komt eraan. Maar eerst gaan we de ring in. En met we bedoel ik Julia en ik. Zijn gek.
1: Gezellig.
0: We hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. Eén daarvan die gaan we zo meteen helemaal draaien. Want allebei kan gewoon niet. Hè? Dat mag gewoon niet.
1: Dat mag niet.
0: Dat mag niet. Dus daarom gaan we beatboxen. Er kan maar één de winnaar zijn inderdaad. En jij kan stemmen. Jij als luistervriend van dit radioprogramma. Pak de Slam App erbij. Rechtsboven in tekstblonnetje. Dat WhatsApp-icoontje. Je vindt hem wel. Kom je dus uit je eigen WhatsApp. Kun je super easy lemon squeezy met onze appen. Of audio appen.
1: Nou, ik had die beter kunnen uitleggen.
0: Toch?
1: Ja, ja. Super gedaan, Pat.
0: Laat het even weten zometeen als je de beide liedjes hebt gehoord. Welke wil je horen, die van Julia of die van Patrick? We krijgen 10 seconden om te pitchen. You, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Team Julia.
1: Ja, ze hebben onze harten natuurlijk al veroverd met Talk To You. Ik heb het over Another.
0: Oh.
1: Maar ze zijn terug met Silver Lines. Een ander soort liedje, maar ook hartstikke lekker.

0: Lekker tijdens de zonsondergang. Oké, wil je deze helemaal horen? Dan heb je Julia. Met de slammer.
1: Team Patrick.
0: Ik heb gisteren gewonnen. En terecht, want ik heb een gigantische beuken meegenomen. De nieuwe van Armin van Buuren heeft Depeche Mode uit 1990 verbouwd. Here in my arms. Team Patrick vandaag.

0: Serieus resume, welke wil je horen? Another Silver Lines, dan app je Julia met de Slam app of de nieuwe Armin van Buren, Here in My Arms. Dan app je Patrick. Ik moet zeggen, Joel, ik vind ze allebei echt heel goed. Ik snap ook als jij wint, maar ik denk dat ik win.
1: Ik heb een hard hoofd in.
0: Hard hoofd heb jij erin, hè? Oké. Okay. Nou, gooi je mening deze kant op. Een audio-appje is natuurlijk het allerleukste. Die appt even

0: Serotonin. Nieuws van James Hype hoorde hier bij Slam. Serotonin, welke wil je horen? Een nieuwe van Another, dit is Team Julia vandaag. Of de nieuwe Armin van Buuren. Here in my arms. Even een klein tussenstandje, Jul.
1: Ja, zoals ik al zei, heel veel Patrick.
0: Oké, ja, ik lach heel vals. Oké, vind ik niet erg natuurlijk.
1: Ja, dat is echt een gemene lach.
0: Ja, sorry. Dat was een hele gemene lach. Uitslag hoor je zo naar de Swedish House Mafia.

0: Armin van Buren. Anneke, roept u maar.
1: Sorry jullie, ja, maar ik ga toch voor Patrick, hoor. Die is toch veel beter.
0: Oh, oké, okay, dat is heel duidelijk. Noah.
2: Yo, yo, wie ben ik hier? Papa Petje wordt het weer.
0: Yeah! Papa Petje. Sam.
3: Ik weet niet wie jij hebt uitgekozen. Maar doe maar gewoon niet aan met Van Buren.
0: Klinkt als een Nokia uit 1994, maar volgens mij was dat een stem voor Armin van Buren. Alex?
4: Ik ga voor Team Julia!
0: Oh, toch nog eentje voor jou, joh. Ja.
5: Het is ook gewoon een heel goed liedje.
0: Het is absoluut een heel goed liedje, maar je zet hem wel even tegenover een beuken van Armin van Buren. Uitslag van beatboxen. Wordt het de nieuwe van Another of toch de nieuwe van Armin van Buren? Julia heeft de uitslag.
5: Met 70% van de stemmen.
0: Oh, dat is minder dan gisteren.
5: Heb jij gewonnen?
0: Slam beatboxen. Ja, ik ga het weer zeggen. Zet je radio even een klein tandje harder. Deze is echt heel erg lekker. Deze laat je speakers kietelen. Nieuwe Armin van Buren. Die heet Here in My Arms. Hoor je natuurlijk bij Slam. Words like

onbekende beuker. Het is de nieuwe van Armin van Buuren. En die heet Here in My Arms, Enjoy the Silence. Van Depeche Mode natuurlijk, uit 1990. Nog een grote baas, Tiësto is hier bij Slam.

0: Je luistert Slam met Tiësto en Charlie XCX. Jul.
1: Ja.
0: Jij bent natuurlijk ook een beetje prijzen Petra hier achter de schermen. Dus jij weet precies wat van het reilen en zeilen. Van hoeveel prijzen er liggen natuurlijk nog. Kunnen wij zometeen weer een Slam Super Zomer prijzenpakket weggeven?
1: Dat kan zeker.
0: Echt?
1: Ik heb er nog genoeg liggen.
0: Oh.
1: Maar wat gaan we dan doen?
0: De Slam Zomerspelen.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, zullen we dat doen? Oh.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl. Je verdient het.
1: Lidl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta, 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Hey mannen.
22: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
23: Gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: BelSimpel zet de tijd op 7 uur.
26: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
27: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. Ze werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over. Een man uit Breda moet 7 maanden de cel in omdat hij het leven zuur maakte van zijn ex. Hij belde haar 100 keren en ging ook langs op haar werk. De vrouw was doodsbang en dat was niet zo gek, want ze werd later ook mishandeld. De man had zich eerder ook al schuldig gemaakt aan stalking van een andere vrouw. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is in zijn cel een webshop begonnen, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met een afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. En daarmee verheerlijkt hij zijn daad. Het kabinet is er niet gelukkig mee, maar het is niet strafbaar. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. En daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners, meldt RTV Utrecht. In een van de tuinen was een tuinset in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. In het zuidoosten wordt het nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, Mark. 5 vertragingen nog, meldt Flitsmeister. A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland. 6 minuutjes daar. A22 richting Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Je zou zeggen, dat is een klein stukje. Tot 5 minuten, dat komt door een ongeluk daar. A22 dan richting Beverwijk tussen Velsen en IJmuiden. Oprit dicht daar, daar word je omgeleid. 7 minuten. A28 richting Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken door opruimwerkzaamheden. 6 minuten. En de laatste in het overzicht A37 richting Meppen, Duitsland tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 5 minuten daar.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het is sale bij Maasmechelen Village, met kortingen tot 70%. En dit weekend, late night shopping tot 9 uur.
4: Als je dan niet uitgesopt geraakt, weet ik het ook niet.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
6: Ja, tot die tijd hoor je ons met zometeen een heel mooi prijzenpakket die we weggegeven. Misschien wel aan jou. Dus blijf luisteren. Ook voor Sean Paul naar Topic en Becky G.

0: middagavondshow. Met de nieuwe Alesso en One Republic in Your Eyes. Patrick en Julia hierbij. Zometeen spreken wij Andoel live vanuit Paradiso Amsterdam. De concertzaal daar zo. Want daar gaat Jiggits vanavond optreden. En ze hebben ook leuk nieuws wat betreft de mixmarathon morgen. En hij heeft een nieuwe track uit.
1: Nou.
0: Dat is allemaal niet grappig. Hoor je zometeen binnen nu in een klein half uurtje in de Slammiddagavondshow. Maar eerst is het jouw kans om mooie prijzen te winnen.

0: Ach ja, iedereen is vrolijker in de zomer. Je merkt het, toch? Op straat, op kantoor, waar dan ook, in het OV. Nou, daar misschien wat minder als de airco weer eens een keer stuk is. Ja. Wij spelen de Slam Zomerspelen, doen we heel de zomer lang. En zo doen we elke dag een ander spelletje. En ja, net als op de camping, zei ik gisteren ook al, hè. Dus maar de ene keer sta je de boelen, andere keer badminton te doen. Wat kan je nog meer doen? Klaverjassen zie ik ook veel oude mensen doen.
1: Leuk, regenwormen.
0: Ja, ik doe eigenlijk alleen maar bussen. Leuk drankspelletje.
1: Nou, ben je echt van de spelletjes of niet?
0: Nee, totaal niet. Ja, spelletjes. Ja, nou, badminton vind ik leuk, 10 minuutjes. Potje voetbal vind ik leuk. Kan ik niet, vind ik leuk. Maar echt, kolonisten en zo, daar moet je niet in mee aankomen bij mij. Nee, daar maak je me echt niet blij mee. Nee, maar dat duurt me allemaal te lang. Ik heb er geen spanningsboog voor. Dit vind ik wel een heel leuk spelletje. Want wat gaan we vandaag doen, Jul?
1: De campingquiz.
0: Ja.
1: Ik was natuurlijk dit weekend op Awakenings Festival. Op de camping ook.
0: Je hebt daar geslapen. Hoeveel nachten was het?
1: Drie
0: nachtjes.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke gezellig. En toen op een gegeven moment liep ik 's avonds terug naar mijn plekje. En toen hoorde ik iets en toen dacht ik, dit moet ik echt even opnemen voor onze campingquiz.
0: Oh, dus we hebben weer een geluidje van de camping.
1: Een geluidje.
0: Een campinggeluid.
1: Zelfs hè, daar helemaal wouws op de camping, dacht ik nog aan jou en aan dit fantastische item.
0: Heel goed. Dat heb je ook een hart voor het radioprogramma.
1: Jezus, ik heb zo hard
0: dat
1: voor
0: vind ik mooi om te horen.
1: Ja.
0: Oké, dus lang voor kort, Jules heeft een geluid opgenomen van de camping. De vraag is, wat horen we hier? Het kan een apparaat zijn. Het kan ook een handeling zijn, kan dat?
1: Ik zeg niks.
0: Jij zegt niks. Oké.
1: Het is gewoon een geluidje wat je hoort op de camping.
0: Oké. Nou, luister mee. Dit heeft Jul opgenomen op de camping.
1: Specifieke antwoord wil ik horen.
0: Waar zit ik nou naar te luisteren? Oeh, dit is moeilijk.
1: In de Slam app. Audio-appje mag ook.
0: Je maakt kans op hele mooie prijzen als jij weet te raden wat jij hier hoort.
1: Dat vergeet ik gewoon bijna.
0: Oeh. Ja. Nou, ik heb twee dingen in mijn hoofd, maar ik weet niet of ik ze hardop moet zeggen. De ene is een handeling. En de andere is een... kan ik het zeggen wat ik denk?
1: Nee, jij mag niet
0: meedoen. Mag niet meedoen, oké. Laat het weten via de Slam. Wat denk jij hier te horen? En Jul wil een heel specifiek antwoord, hoor ik net. We gaan nog één keer luisteren. Oké. Okay. Het is dus iets wat je kan doen op de camping.
2: De Slam Zomerspelen!

0: Babush, Be My Lover. Wat hoor je hier? Jill heeft afgelopen weekend tijdens Awakenings, waar ze ook op de camping gestaan heeft, dat festival, heeft zij een geluid opgenomen op deze camping. We doen namelijk de Slam Zomerspelen en we hebben een geluidje van de camping. Vorige van de week hadden we bijvoorbeeld de knijpkat.
1: Ja.
0: Hadden we al, hè, zo'n opwindbare zaklamp inderdaad. Ik ga je een paar antwoorden geven, Jill, want jij zei net dat het goede antwoord nog niet binnen was.
1: Nee,
0: het
1: was nog niet binnen.
0: Janine, het geluid van een kaartspel.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Dat is fout?
1: Ja, dat is fout.
0: Even kijken. Een luifelstang van een tent wat tegen de spanband aantikt.
1: Nee, dat is ook niet goed.
0: Nee? Oh. Iemand die danst met slippers aan in iets van modder.
1: Ook niet
0: ook
1: goed.
0: Niet. Marco, haring in de grond slaan.
1: Ook niet goed.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: En hier nog een audio-appje.
2: Goedenavond, Slammers.
0: Yo.
2: Ik denk dat het geluid van een sproeiinstallatie is.
0: Een sproeiinstallatie.
1: Ook niet goed.
0: Nou, hou nou op.
1: Specifiek wel, maar niet goed.
0: Oké. We zijn er nog niet, dus begrijp ik.
1: Nee.
0: En hoe specifiek wil je het hebben?
1: Nou ja. Gewoon een beetje, ja, een beetje specifiek.
0: Beetje
1: wel.
0: Specifiek. We gaan wel één keer luisteren. Ja, ik heb wel een idee. Wat, heb je dit geluid zelf gemaakt of was het iemand anders?
1: Dat zeg ik niet.
0: Nou, dat kan ik wel zeggen.
1: Ik kan niet zeggen of ik het zelf was.
0: Als dit is wat ik denk dat het is, dan wil ik het heel graag weten. Doen mensen dit graag op de camping?
1: Ja, maar op een festivalcamping zou ik het... Ja. Ik denk niet dat iedereen het daar doet.
0: Oké, nog één poging. Laat je horen in de Slam-app. Welk geluid hoor je hier? Maak kans op het Slam Super.

0: Nou joh, ik mag toch hopen dat we nu gevonden hebben, het goede antwoord.
1: We hebben zeker wel gevonden, ja.
0: Even kijken hoor, wat is dit? Iemand stuurt de afwas doen?
1: Nee.
0: Niet goed. Luchtbattlepompen wordt iemand doorgestuurd. Het ontsteken van een lamp. Nou, dat is van de week natuurlijk al, hè, die kruipkat.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb wel, ik ben een beetje door de mand gevallen. Want ik heb gehoord dat ik het, of ik ben eigenlijk weer betrapt. Ik ben het niet, want ik schijn te veel geluid te maken. Het is te stil.
0: Wie heeft dit gezegd?
1: Iemand in de app.
0: Iemand in de app. Die weet dat je... Oh, nee, prima. We gaan even naar de telefoon. Hallo, met wie?
1: Tijmen. Oh,
0: hallo.
1: Tijmen heb opgehangen.
0: Is je opgang?
1: Tijmen, wat doe je nou?
0: Oké. Okay. Dat ben ik. Of had hij als enige het antwoord?
1: Nee, maar kut. Dit gaat nu mis.
0: Afwas komt vaak binnen.
1: Oké, wacht.
0: Rennen over een grindpad met slippers.
1: Nee, dat is ook niet
0: ook
1: goed.
0: Niet, hè? Waterpomp.
1: Ik denk dat Tijmen het een beetje te spannend vond.
0: Even kijken hoor. Elektrisch hondje. Een konijn die de kots van een festivalbezoeker opeet.
2: Jeroen.
1: Hey Jeroen, met Julia en Patrick.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Wat denk jij, wat is het geluid?
2: Twee seksende mensen.
0: Oh. Wacht even hoor. Klopt dat nu, ja?
1: Jeroen. Dat is hartstikke goed!
0: Hey. Nou, dat ben je niet! Je zit ook gewoon kinderen te luisteren, joh!
1: Ja, dat ben ik.
0: Ik zie ze nu inderdaad heel erg binnenstromen. Nou, gefeliciteerd, Jeroen.
2: Ik had direct al het idee.
0: Wat zeg jij?
2: Ik had direct al het idee, maar ik denk, het zal het wel niet zijn, maar...
0: Jij durfde het gewoon niet te zeggen. Ja. Oké. Okay. Maar voor de duidelijkheid, het was niet Julia zelf. Dat wil ze even gezegd hebben. Maar gefeliciteerd! Jij wint het Slam Super Zomerprijzenpakket! Fijne zomer, jongen!
2: Dankjewel, jullie hetzelfde!

0: Maar het waren dus twee seksende mensen in een tent.
1: Ja.
0: En dat heb jij daar opgenomen. Op, het
1: was ook een beetje awkward hoor, als je voor zo'n tent gaat staan.
0: Ik het zeggen, dat wilde ik nog even vragen. Ben ik net helemaal vergeten te vragen. Maar jij liep dus gewoon langs een tent. En die tent, wat voor tent was dit?
1: Een klein tentje.
0: Geen grote familietent.
1: Nee,
0: die hebben ze niet nodig met z'n tweeën natuurlijk. Maar
1: nee, het was wel echt klein.
0: Misschien binnenkort hebben ze die misschien wel nodig. Oké, dus dat zie je dan zo heen en weer bewegen. En dan denk je, ja, dit hoort bij een festival. Of zeg je daar wat van?
1: Nee, dit hoort er toch bij?
0: Ja? Nee, ik weet het niet.
1: Ja, natuurlijk hoort dat erbij.
0: Oké. Nou goed. Jeroen gaat in ieder geval vandoor met het bij de prijspakket. Gefeliciteerd, Jeroen. Deze Another hoor je zo meteen. Leuke Macklemore komt eraan.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down, the vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Hallo,
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: 10 plaatsen de A1 richting Amersfoort bij 37.2. A2 richting Echt bij 250.0. De A4 richting Bergen op Zoom. 245.0. De A7 richting Groningen bij 168.2. A9 richting Haarlem, 54.9. De A12 richting Ede bij 83.2. A16 richting Dordrecht bij 7.8. A27 Almere, 115.1. A28 richting Amersfoort, 59.7. En de laatste in het overzicht, A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4.
1: Patrick en Julia.
0: Onze Anouar van de Ochtendshow staat op dit moment in Paradiso, Amsterdam. Waarom? Dat hoor je zo na Another.

0: Rihanna, de Serbia. Bij Slam, het is bijna 8 uur, zometeen Slam Sunsets met Jarno vanavond. Lucas en Steve hoor je een uur lang in de mix zometeen. En wie nog meer, Jul?
1: Weet ik niet.
0: Tinlikker!
1: Oh ja, tuurlijk! Ja, die ben ik weer vergeten!
0: Ja, ik wou dat zo, hoe kan dat dan vergeten?
1: Nou.
0: Die hoor je om 9 uur en dat is ook echt waanzinnig tijdens de Sunset natuurlijk. En Lucas en Steve die ook een speciale set hebben opgenomen voor Slam Sunsets. Nog iets anders, even een leuke huishoudelijke mededeling. Mocht je het nou leuk vinden om naar ons te luisteren, Patrick en Julia... en onze voormalige sidekick Erik-Jan Roosendaal...
1: Ja.
0: Komende zondag zijn we te horen op Kermis FM.
1: Van 3 tot 5?
0: Ja.
1: Zijn we toch weer eventjes met z'n drieën?
0: Ik wilde toch nog even roepen. Het is natuurlijk een hele andere zender. Daar mag je eigenlijk geen reclame voor maken. Maar het is toch superleuk.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: Nou, doe dat maar niet. Maar komende zondag dus vanaf de Tilburgse kermis. Ja, het is een evenementenzender, joh. Dat boeit allemaal niet. Dus ik mag het gewoon prima roepen, vind ik.
1: Ja.
0: Komende zondag vanaf 3 uur zijn we dus 2 uur lang te horen op Kermis FM. Vind ik leuk.
1: Leuk.
0: Echt even zin in.
1: Even lekker kermismuziekje weer aan.
0: Ja, nou precies dat. Dus dat dus komende zondag in Tilburg. En maandag zitten we hier natuurlijk gewoon weer... voor een nieuwe Slam middagshow vanaf 5 uur. Veel plezier met Slam Sunset zometeen. Wij laten je achter met Frankie Rizzardo, onze grote vriend.
1: Doei.
0: Dit is Shinjuku. Fijn weekend, hè?

0: sets. Veel plezier met Lucas en Steve een uur lang in de mix zometeen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
10: Alle verf super voordelig.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws op Slam.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: The sun goes down. The vibe goes up. De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets.

samen de zon zien zakken in de zee. Welkom bij Slam Sunsets met je grote vrienden die misschien wel meehelpen nu met huiswerk. Meestaan te pompen in de sportschool of achter op de achterbank zitten in de auto. Het zijn de vrienden van Lucas en Steve, je hoort ze tot 9 uur in de Slam Sunsets. Met hun eerste track, dit is All I Know.

zijn onze grote vrienden Lucas en Steve die dit hier hoort tijdens Slam Sunset. Ze hadden dit weekend nog een speciale verrassing voor het publiek waar ze stonden op te treden. Ze hadden USB-sticks bij, die werden in het publiek gegooid met daarop ongereleased materiaal, nieuwe muziek van Lucas en Steve die alleen die fans konden beluisteren. Nu hoop ik dat ze speciaal voor deze set die USB-sticks ook hebben ingeplucht in de DJ-booth. Want het zou wel lekker zijn als we wat verrassingen kunnen krijgen. Sowieso deze set speciaal opgenomen voor onze vrienden van Slam. De Slam Sunset, je kan hem later checken op YouTube.

Lekker opwarmertje voor Richard onderweg naar de Zwarte Cross met de caravan achter de trekhaak. Voordat ze lekker gaan brommers kieken op Normaal en op, wat staat er nog meer, Jolvink. Wordt het eerst even tijd voor de beste beat, want die vind je ook op dat festival. Prospa hoorde je voorbij komen in de set van Lucas en Steve. En dit is Sam Frandisco en Gotta Have It. Met zometeen daarna nog een track van Lucas en Steve zelf met Afrojack. Control hoor je in deze mix tot 9 uur.

Kijk, dit is de reden dat je altijd sterke drank in huis moet hebben. Want als je zomerse klanken hoort, kun je een cocktail maken. Slam Sunsets, waarbij de zon aan het ondergaan is. Aaien Lucas en Steve over de schijven die op hun decks liggen. Tot 9 uur hoor je ze in de mix. En de Slam Sunsets, mocht je nog niet kennen, zijn tussen 8 en 10. Dat betekent zometeen de grootheden uit Utrecht die inmiddels de hele wereld plat spelen. Onder andere op Pinkpop hebben ze ook nog gestaan om even in Nederland te zijn. Maar dat zijn de occasions dat ze nog in eigen land zijn. De boys van Tin Liquor hoor je na 9 uur in de mix.

0: elke zonsondergang. Slash. Sunsets.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
19: Ja? Echt serieus?
20: Oh.
21: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18+ speelbewust.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
24: Hey mannen.
25: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
24: gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Bel Simpel zet de tijd op 9 uur.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Familie van een jongen die vorig jaar in Capelle aan den IJssel door de politie werd doodgeschoten, stapt naar het gerechtshof. Justitie besloot om de schietende agent niet te vervolgen. De jongen had een pistool en de agent zou zich aan de regels hebben gehouden, maar nabestaanden willen dat het hof er toch nog eens een keer naar kijkt. Opluchting in de rechtszaal, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. Ze kenden elkaar van de plaatselijke voetbalclub. Zij zat in het team waarvan hij de teamleider was. Ze kregen een hechte band en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. In Rotterdam komt een straatverbod in een wijk in Kralingen, meldt Rijnmond. De wijk heeft overlast van jongeren die straatraces houden en lachgas gebruiken. En dat moet de maatregel indammen. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden van kracht. Het geldt de hele nacht. En Rijkswaterstaat zet morgen een stuw open in de Lek in de provincie Utrecht. Het is een maatregel tegen de droogte en om het zoute water uit zee weg te spoelen. Het openzetten zorgt wel voor een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. Het wordt allemaal goed in de gaten gehouden. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al is het in het Zuidoosten nog steeds erg warm. En dat was het nieuws op Slam.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: The sun goes down, the vibe goes up.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

paar minuten over negen en het is tijd om de scooter, de fiets of de leasebak in te ruilen voor een raket. We gaan opstijgen naar de sterren en lekker zweven. Dit uur, de grote vrienden uit Utrecht, Tin Likker in Slam Sunsets.

Laatste gloednieuw album gedropt, Dreams of the Machine. En komend najaar alleen maar te vinden in de US voor een tour. Maar het zijn gewoon de boys uit Utrecht, dit uur in Slam Sunset. Met de track waar het allemaal mee begon. Die remix van Children van Robert Miles hoor je nu. Tin Licker in de mix.

track Glow hoorde je voorbij komen in de Slam Sunset tot 10 uur. En het is weer een heerlijke week geweest qua Slam Sunset. We hebben Kulsch gehad, Jochem Hamerling, Purple Disco Machine is al geweest, Lucas en Steve. En de hele line-up voor deze zomer check je via slam.nl. Want komende week gewoon weer het allerbeste om samen de zon te zien zakken in de zee.

kilometer vreten van Marco. En Michelle is even die extra weights aan het pompen in de sportschool. Allemaal met de soundtrack van de Slam Sunset. Geniet nog even een paar minuten tot 10 uur van Tin Liquor in de mix.

0: comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balans Tabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel, maar nabestaanden zijn er niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. In het westen van Nederland worden maatregelen genomen tegen de droogte. De stuw in de Lek wordt opengezet, waardoor er meer water beschikbaar is voor de natuur en drinkwater. Het heeft ook een keerzijde. Het waterpeil van de Waal en andere waterwegen kan nu zakken. En daar kan de scheepvaart last van krijgen. In Italië zijn invallen gedaan bij grote modemerken als Bulgari en Chanel. Ze zouden samenwerken met mensen die Chinese arbeiders uitbuiten. Het onderzoek is al een tijdje aan de gang en richtte zich eerder op Gucci, Versace en Yves Saint Laurent. En ook toen werden er invallen gedaan. En Feyenoord-doelman Timon Wellenreuter heeft een nieuwe club. Hij vervolgt zijn carrière in Duitsland. Hij heeft getekend bij Wolfsburg, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Op de Feyenoord-site bedankt Wellenreuter alle fans. En hij staat ook nog even stil bij het hoogtepunt van zijn carrière in Rotterdam, de landstitel in 2023. Het weer nu van Weer Online. Koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt een droge zomerdag. In grote delen van het land lagere temperaturen dan de afgelopen dagen, behalve in het zuidoosten. En dat was het nieuws op Slam.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Ja?
2: Is echt serieus? Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
11: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
10: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
11: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
10: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Simpel klantenservice met Els.
18: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
17: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
18: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
19: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
25: Honda, the power of dreams.
26: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Hey, mannen!
7: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
8: gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want daar scoor je nu echt een buitenkansje. De iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 11 uur.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk heeft de definitieve grens bepaald op Sint Maarten, dat ook een Nederlands deel heeft. Het zuiden is van ons en het noorden van Frankrijk. Er is bijna 400 jaar onduidelijkheid geweest over de grens en daar moet nu een einde aan komen. Met een beetje mazzel gaat Nederland er ook mee akkoord. Justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar haar nabestaanden zijn daar niet zo zeker van. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. De hardnekkige droogte heeft geen gevolgen voor ons bier. Bij het brouwen van bier wordt veel water gebruikt, maar de meeste brouwerijen hebben daar eigen bronnen voor. Sinds vandaag is er in ons land een officieel watertekort en wordt er gekeken naar maatregelen om water eerlijk te verdelen. En de politie heeft in een woning in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Het gaat om ruim 100 fietsen die volgens agenten tot aan het plafond stonden opgestapeld en vermoedelijk gestolen zijn. Er is een verdachte aangehouden. De politie gaat zorgen dat de fietsen weer bij de eigenaren komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fede Le Grand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
2: Grand Italia.
9: Thuis in Italië.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Get ready for the OG.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine, heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden, die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim 4 miljoen euro opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
3: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw. Meer muziek. Sam Veld, Into the Stars.
2: Yo, dit is Sam Veld en dit is mijn nieuwe single op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dicht bij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Lost Frequencies. Live it all.
0: Nieuw.
1: Music. The Opposites. Feestje op mijn gang.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen, waaronder een traumahelikopter. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Mexico is een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De nieuwe testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het allerlaatste moment afgeblazen. Vlak voor de lancering sloegen enkele motoren niet aan, waarna het systeem de start automatisch afbrak. Volgens topman Elon Musk wordt de raket nu veilig leeggehaald. SpaceX hoopt de test over een paar dagen alsnog uit te voeren. En campings waar kinderen niet welkom zijn, worden steeds populairder. Het aantal zogeheten adults-only campings in Europa is de afgelopen 5 jaar met ruim 40% gegroeid. Nederland telt er inmiddels 23 en staat daarmee op de tweede plaats na het Verenigd Koninkrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen.